0: vanavond heb ik nooit genoeg.
1: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Secretaris-generaal Guterres van de Verenigde Naties heeft zijn medeleven betuigd aan de families van de slachtoffers van de verwoestende vloedgolf in Nepal. Daarbij kwamen gisteren zeker 157 mensen om. Gevreesd wordt voor meer slachtoffers, honderden mensen worden nog vermist. Guterres meldt dat de VN en partners bezig zijn om hulpgoederen naar het rampgebied te krijgen. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft gisterochtend hele dorpen weggevaagd. Het Rode Kruis denkt dat de gevolgen van de ramp pas over enkele dagen echt duidelijk zullen zijn. Europa moet veel strenger optreden tegen China om economisch overeind te blijven. Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Europa moet niet bang zijn dat China met tegenmaatregelen komt, zegt de raad. Niets doen is op langere termijn risicovoller, omdat Europese sectoren dan zullen verdwijnen. Volgens de raad moet Europa meer investeren in eigen innovatie en bijvoorbeeld importheffingen invoeren. Chinese producten zijn nu vaak goedkoper dan Europese producten, waardoor sprake is van oneerlijke concurrentie. Justitie in Suriname heeft een foto gedeeld van een verdachte in de vermissingszaak rond Rodney Leisner. De Nederlandse filmproducent wordt al bijna 2 weken vermist. De politie houdt er rekening mee dat hij niet meer in leven is. Eerder werden al 3 verdachten opgepakt. Voor de 4e verdachte is nu een opsporingsbericht uitgevaardigd. Het gaat om een 42-jarige man uit Paramaribo. Hij wordt verdacht van onder meer moord, doodslag en deelname aan een criminele organisatie. De Surinaamse politie hoopt dat het verspreiden van zijn signalement leidt tot tips over zijn verblijfplaats. Het weer droog bij een graad of 16. Komende dag begint bewolkt met een bui. 'S Middags zonnig en droog bij 30 graden. En 's avonds kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Judith.nl, je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij bosbranden in Algerije zijn 12 mensen omgekomen. De slachtoffers vielen in verschillende provincies langs de kust, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteren werden verspreid over het land 154 natuurbranden geregistreerd. Het vuur wordt aangewakkerd door de wind. Meer dan 50 mensen hebben brandwonden opgelopen. Door de droogte wordt Algerije al weken geteisterd door bosbranden. Vorige maand werden verspreid over het land bijna 2000 branden geregistreerd. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen en het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Het internationale comité van het Rode Kruis stuurt ruim 1 miljoen dollar aan noodhulp. Bij de plotselinge overstroming van afgelopen dag kwamen zeker 157 mensen om het leven. Er wordt gevreesd voor meer slachtoffers, want honderden mensen worden nog vermist. De Nepalese autoriteiten zeggen dat de reddings- en zoekoperaties de hele nacht zullen doorgaan. Zowel de voetbalsters van PSV als die van Ajax hebben hun eerste wedstrijd in de play-offs voor de Women's Champions League niet weten te winnen. De Amsterdammers verloren in eigen huis met 2-0 van Real Madrid. In Eindhoven begon ook PSV met een nederlaag. Het werd 1-0 tegen het Deense HB Keuge. De returns zijn volgende week woensdag. De Amerikaanse regering heeft de aanvragen van visa tijdelijk stilgelegd. Eerst worden nieuwe richtlijnen ingevoerd. De regering Trump wil met de aanpassing vooral de immigratie beperken. Het weer droog bij 16 graden. De ochtend begint bewolkt met lokaal kans op een bui. 'S Middags zonnig bij maximaal 30 graden, maar 's avonds kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Judith.nl op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: recept.
1: Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet werd veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. Dat meldt de Amerikaanse geologische dienst. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft hele dorpen weggevaagd. Zeker 157 mensen zijn omgekomen en er wordt gevreesd voor veel meer slachtoffers. Honderden mensen worden nog vermist. Meerdere landen hebben Nepal hulp aangeboden. Bij bosbranden in Algerije zijn 12 mensen omgekomen. De slachtoffers vielen in verschillende provincies langs de kust, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteren werden verspreid over het land 154 natuurbranden geregistreerd. Het vuur wordt aangewakkerd door de wind. Meer dan 50 mensen hebben brandwonden. Door de droogte wordt Algerije al weken geteisterd door bosbranden. Vorige maand werden verspreid over het land bijna 2000 branden geregistreerd. De Spaanse politie heeft een crimineel opgepakt die al 4 keer was ontsnapt uit de gevangenis. De 42-jarige man is in Italië veroordeeld voor een gewapende overval. Hij was sinds december voortvluchtig na een ontsnapping uit een zwaar beveiligde gevangenis in Rome. Eerder wist hij te ontsnappen uit 2 andere gevangenissen in Italië en uit zijn cel in België. Daardoor kreeg hij de bijnaam meester-ontsnapper. De man zit nu in een Spaanse gevangenis en wordt later naar Italië overgebracht. Het weer, lokaal mist bij een graad of 16. In de loop van de ochtend kans op regen. 'S Middags dan zon bij een graad of 28. En vanavond kans op felle onweersbuien en hagel. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet is opgelopen tot 165. Meer dan 1000 mensen worden nog vermist. Volgens deskundigen werd de stortvloed van gisteren veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft hele dorpen weggevaagd. Meerdere landen hebben hulp aangeboden. De VS heeft $500.000 aan hulp toegezegd. Door een brand in Winterswijk is een deel van een bedrijfspand ingestort. De brand brak gisteravond rond 11 uur uit en vanwege de rook kregen omwonenden het advies om ramen en deuren dicht te houden. De brandweer schaalde flink op om het vuur te bestrijden. Er werden ook blusvoertuigen uit Duitsland ingezet. Rond 2 uur vannacht was het vuur onder controle. Hoe de brand in Winterswijk is ontstaan is niet bekend. Europa moet meer investeren in eigen innovatie en strenger optreden tegen China. Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Om economisch sterk te blijven zou Europa bijvoorbeeld importheffingen op Chinese producten moeten invoeren. Anders zullen volgens de raad steeds meer Europese sectoren verdwijnen. Het weer, lokaal wat mist en vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag droog en geregeld zon. Het wordt 26 tot 30 graden. Vanavond dan vanuit het zuiden stevige onweersbuien met ook kans op hagel. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Luister eens, Pikkie. Het was me weer een avondje.
1: Ja, dat was weer ouderwets gezellig, hè, Johnny?
0: Ja, man. Ik heb genoten. Maar ik ga zo wel lekker naar mijn bedje toe.
1: Ah, joh. Nog eentje dan.
0: Ach, doe nog maar.

Leidendorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leidendorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leidendorp. Zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo Stier.

0: Met een gezellige jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping.
2: Dit is JuleTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet staat op 162. Meer dan 1000 mensen worden nog vermist. Maar hoeveel dat er precies zijn is nog onduidelijk, zegt correspondent Davy Boerema.
4: Wat je ook ziet is aan de cijfers van vermisten en doden is dat er nu heel veel buitenlanders genoemd worden door het toerismebureau. Dat komt simpelweg doordat dat beter geregistreerd is dan het aantal bewoners en op welke gebieden zij wonen in dat hele onherbergzame gebied.
3: De hele nacht is naar overlevenden gezocht. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft gisteren hele dorpen weggevaagd. Meerdere landen hebben hulp aangeboden. Het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd verdubbeld tot 46 miljard euro, meldt het CBS. De stijging komt onder andere doordat bedrijven zijn gegroeid en zich meer zijn gaan richten op chips die tegenwoordig onmisbaar zijn. Ze zitten bijna overal in, zoals koelkasten, computers en auto's. Bij vrouwen die worden gedood is in de helft van de gevallen de partner of ex-partner de verdachte of de dader. Het Centraal Bureau voor de Statistiek keek naar de cijfers van de afgelopen 4 jaar. Het totale aantal mensen dat vorig jaar in Nederland om het leven werd gebracht is 103. Dat is het laagste aantal sinds het begin van de registratie. En het ticket voor de Women's Champions League lijkt ver weg voor de voetbalsters van Ajax. Ze verloren gisteravond de eerste wedstrijd in de play-offs van Real Madrid met 2-0. Tweede tegendoelpunt werd gemaakt door de Nederlandse Janu Levels, die haar debuut maakte bij de Spaanse club. En dat betekende veel voor haar.
5: Mijn oma is vorige week overleden, dus deze vraag. En ja, gewoon heel blij dat ik het op deze manier, dat ik een goal heb gescoord sowieso. En dat kwam me gewoon even los.
3: Ook voor PSV is de groepsfase ver weg na een nederlaag in Eindhoven. Het werd 1-0 tegen het Deense Keuken. Het weer dan nog. Lokaal wat mist. Vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag droog en geregeld zon. Het wordt 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Dit is Rondje Regio. Een half uur aan

0: door de politie weggehaald om gevaarlijke situaties te voorkomen. Dergelijke flessen moeten worden ingeleverd bij de Milieustraat van de gemeente en kunnen niet zomaar bij het restafval worden gezet. Naar de daders wordt gezocht. En de Leidse regio krijgt er een bijzondere voetbalvereniging bij, FC Phoenix. Een voetbalclub waar alleen meisjes en vrouwen welkom zijn. De club trapt op zaterdag 5 september officieel haar eerste seizoen af. En dat doen ze meteen met 6 competitieteams. 3 voor de jeugd en 3 voor de senioren. Hun thuisbasis is Sportpark Boshuizen aan de Boshuizerkade in Leiden. En dat is over een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app.
1: En dan nog het weer. Vrij zomerweer met volop zon vandaag. Ook wel wat bewolking. Er waait wel een vlagerige oostelijke wind. In de regio wordt het 27 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ik heb geleerd in mezelf te geloven. Wat een ander ook zegt, het maakt me niets meer uit. Ik geloof in meer en weet, straks is het over. Er gaat bij mij, het licht een keertje.

0: Hier hoor je Nederland. Unity NL.
1: Jaarmarkt Leiden Dorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiderdorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiden Dorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
0: Unity NL on Tour komt naar de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 12:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. Unity NL on Tour. Zondag 6 september vanaf 12:30 tot 7:00. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen 3 maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld, zegt het KNMI. Het vorige record uit 2018 stond op 18,9. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolven in Nepal en Tibet staat op 165. Bijna 1500 mensen worden nog vermist. De hele nacht is naar overlevenden gezocht. Voor de Nepalese gemeenschap in Nederland voelde de afstand zelden zo groot, zegt deze man.
3: Vreselijk voor ons, ook vanuit de 10.000 kilometer afstand. Dit zien gebeuren in je eigen land. Zo machteloos voel ik mij ook. Ik zou het liefst bij het rampgebied zijn en mensen willen helpen, wat ik ook maar kan doen.
2: Volgens deskundigen werd de stortvloed van gisteren veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. Toch zijn er nog veel vragen, zegt correspondent Davy Boerema.
4: De verwoesting is echt van een niveau waarvan experts ook zeggen, als dat dus een gletsjermeer is wat doorgebroken is, hoe kan het dat het dan zoveel water met zich meebracht en met zo'n kracht? Wetenschappers zeggen daarvan, waarschijnlijk zijn er nog andere dingen gebeurd, maar daar moeten we echt meer tijd voor krijgen om dat te onderzoeken. Want ja, de beelden zijn echt verwoestend.
2: Het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd bijna verdubbeld tot 46 miljard euro. Meer bedrijven zijn zich gaan richten op chips. En de bedrijven die dat al deden zijn gegroeid door de wereldwijde vraag naar chips, die onmisbaar zijn geworden. En daardoor is de werkgelegenheid in de chipindustrie verdubbeld. En bij een ramkraak met 2 auto's is afgelopen nacht grote schade aangericht aan een juwelierszaak in het centrum van Breda. De politie kon direct 2 verdachten oppakken. De schade aan de zaak is groot. Het weer, lokaal wat mist, vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag droog en geregeld zon en broeierig warm, 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL, op je radio, digitaal, DHB Plus en online.

0: is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De brandweer is gisteren ingezet nadat bewoners een vreemde lucht roken bij de opslag van een flat aan de Lingenstraat in Leiden. Na controle van verschillende garageboxen, waarbij er één opengebroken moest worden omdat er niemand thuis was, is de brandweer weer vertrokken. Er is niets vreemds aangetroffen. Onduidelijk bleef waar de lucht vandaan kwam. Handhavers hebben bijna 60 lege lachgasflessen gevonden op straat in Wassenaar. De 57 gedumpte flessen zijn door de politie weggehaald om gevaarlijke situaties te voorkomen. Dergelijke flessen moeten worden ingeleverd bij de Milieustraat van de gemeente en kunnen niet zomaar bij het restafval worden gezet. Naar de daders wordt gezocht. En de Leidse regio krijgt er een bijzondere voetbalvereniging bij, FC Phoenix. Een voetbalclub waar alleen meisjes en vrouwen welkom zijn. De club trapt op zaterdag 5 september officieel haar eerste seizoen af. En dat doen ze meteen met 6 competitieteams. 3 voor de jeugd en 3 voor de senioren. Hun thuisbasis is Sportpark Boshuizen aan de Boshuizerkade in Leiden. En dat is over een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app.
2: En dan nog het weer. Vrij zomerweer met volop zon vandaag. Ook wel wat bewolking. Er waait wel een vlagerige oostelijke wind. In de regio wordt het 27 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A4 van Den Haag naar Amsterdam is even dicht bij Zoeterwoudendorp na een ongeluk. Daar staat file vanaf knooppunt Prins Klausplein, 8 kilometer met meer dan een uur extra reistijd. Omrijden kan via Wassenaar over de N44 en de A44. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: gezellige jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Unity NL on Tour komt naar de vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 12:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. Unity NL on Tour. Zondag 6 september vanaf 12:30 tot 7:00. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er is nog veel onduidelijk over het aantal slachtoffers van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Het dodental staat op 165, het aantal vermisten is bijna 1500. En vannacht is doorgezocht naar overlevenden, onder meer met helikopters, zegt correspondent Davy Boerema.
3: In het begin ging dat heel moeilijk omdat ze niet konden landen. Maar nu lijkt dat beter te gaan en zijn er mensen inmiddels naar Kathmandu gebracht, naar de ziekenhuizen. Er zijn ook veel privé-initiatieven die daarmee bezig zijn. En reddingswerkers komen steeds verder. Dus dan zie je dat ze inderdaad de modderverschuivingen die langs de wegen hebben weggeslagen, dat ze daar dan weer manieren vinden om toch weer langs te komen.
2: Verschillende landen hebben Nepal al hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen 3 maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld, zegt het KNMI. Het vorige record uit 2018 stond op 18,9. Vandaag begint in Groningen de rechtszaak tegen de twee moeders uit Stadskanaal die worden verdacht van poging tot doodslag op de dochter van 6 van een van de twee vrouwen. Het meisje zou een jaar lang ernstig zijn mishandeld, zegt verslaggever Josephine Trehi.
4: Het meisje zou opgesloten en vastgebonden zijn geweest in de kelder. Geslagen, geschopt, ze kreeg bijna geen eten, ze was ondervoed. Ze werd ook gedwongen om haar eigen braaksel te eten. Dat alles hebben de vrouwen ook gefilmd, ze werkten daarin samen.
2: Het gaat om een inleidende zitting. En het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd verdubbeld tot 46 miljard euro. Meer bedrijven zijn zich gaan richten op chips. En de bedrijven die dat al deden zijn gegroeid door de wereldwijde vraag naar chips. Die zijn onmisbaar geworden. Het weer nog zonnig, maar vanuit het zuiden trekken bewolking en buien over. In de middag weer zonnig, dan 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam is veel vertraging door een ongeluk. Tussen knoop Ippenburg en Zoeterwoude Dorp is de extra reistijd 1 uur. De politie doet daar nu onderzoek. De weg is helemaal dicht. Omrijden kan vanaf Den Haag via Wassenaar over de A12, N44 en de A44. Dan de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Roelevarensveen en knooppunt Hofvliet. 8 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. N44 van Den Haag naar Wassenaar. Bij Wassenaar Noord 4 kilometer met 10 tot 15 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: tijd.
1: Dit is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De brandweer is gisteren ingezet nadat bewoners een vreemde lucht roken bij de opslag van een flat aan de Lingenstraat in Leiden. Na controle van verschillende garageboxen, waarbij er één opengebroken moest worden omdat er niemand thuis was, is de brandweer weer vertrokken.

0: september officieel haar eerste seizoen af. En dat doen ze meteen met 6 competitieteams. 3 voor de jeugd en 3 voor de senioren. Hun thuisbasis is Sportpark Boshuizen aan de Boshuizerkade in Leiden. En dat is over een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Het is de hele dag zonnig, maar aan het eind van de dag komt er flink wat bewolking. En daar kan ook wat regen uitvallen. De temperatuur loopt vandaag op tot 28 graden.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam is veel vertraging door een ongeluk. Bij Zoeterwoude-dorp is de parallelrijbaan dicht. Daar staat file vanaf knooppunt Ippenburg 11 kilometer met een uur extra reistijd. Er is nu een spoedreparatie aan de gang. Voorlopig kan het verkeer beter omrijden via Den Haag en Wassenaar over de A12, N44 en de A44. Op de N44 is inmiddels wel file ontstaan vanuit Den Haag tussen Wassenaar-Zuid en Wassenaar-Noord. En je bent daar zo'n 20 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Eventjes zingt ze mee. Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus Nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In het rampgebied in Nepal worden ook twee Nederlanders vermist, zeggen de Nepalese autoriteiten. Meer details zijn niet bekend en er is geen bevestiging van buitenlandse zaken. Het aantal vermisten na de verwoestende stortvloed van gisteren staat op bijna 1500. Onder hen zijn ruim 640 toeristen. De gemeente Het Hoge Land in het noorden van Groningen voelt zich door het Rijk en het COA voor het blok gezet. Gisteren werd bekend dat de noodopvang in Uithuizen met een jaar wordt verlengd, ondanks het aflopen van het contract. Volgens het COA kan het niet anders, omdat er na deze maand geen andere opvanglocatie beschikbaar is voor de 250 bewoners. De organisatie noemt het voor alle partijen frustrerend dat er maar geen structurele oplossing wordt gevonden voor het tekort aan opvangplekken. De lokale politiek is verontwaardigd. De Groningse gemeente overweegt naar de rechter te stappen. Twee medewerkers van de luchthaven van Frankfurt zijn overleden aan malaria. De infectie zou zijn overgedragen door een mug die op de een of andere manier in een vliegtuig of bagage zat, zegt het Duitse RIVM. Nog vier medewerkers waren besmet met de meest gevaarlijke vorm van malaria, maar zij zijn hersteld na behandeling in het ziekenhuis. Of er ook passagiers besmet zijn geraakt, is niet bekend. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen drie maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld, zegt het KNMI. Het vorige record uit 2018 stond op 18,9. En het weer nog. Vanochtend plaatselijk kans op een onweersbui. Vanmiddag droog en vrij zonnig en 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen en onweersbuien. En morgen met een graad of 22 minder warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat file tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoudendorp 9 kilometer met ruim een kwartier vertraging. Dat komt door een spoedreparatie. De parallelrijbaan is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom! Het is een nieuwe aflevering van de Koffieshow. Rudo hier, goedemorgen. Welkom, het is donderdag met Laura Heijgen zometeen na de Havenzangers.
0: Yeah. Je zingt ze mee!
4: Yeah, zingt ze mee!
0: Nieuw

0: R-U-D.
1: Oh.
0: Op de radio.
2: Met Laura Heijgen en in een seconde. En ook de havenzangers worden hier nog happy, sappy, barbecue'tje. Kijk, dat klinkt gelijk al gezellig, hè? Op deze donderdagochtend. Het is vandaag 27 augustus. Jij nog geen happy, geen barbecue'tje. Wel een sappie in de vorm van een bakje koffie misschien. Het is 10 uur geweest, dus er mag best nog een bakje koffie bij, toch? Het is een nieuwe aflevering van de Koffieshow. Met zometeen hier het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Om 10:30 een nieuwe update hier. Een nieuwsupdate komt er ook nog aan. Verder de bekende jarigen en de vaste ingrediënten, zoals je ze gewend bent natuurlijk. De lekkerste tracks van eigen bodem. Ja, die horen daar ook bij. André Hazes bijvoorbeeld. Ruzie met de buren hoor je zo meteen. Ook Danny Nicolai. Achtbaan voor een nacht. En eerst Jeffrey Kuipers met Veel te lange nacht.
0: Rio!

0: achtbaan voor een nacht en André Hazes ruzie met de buren. Je hoort het hier op de radiozender voor de Leidse regio in Wassenaar. Ik ben Rudo met zometeen meer muziek hier. Bijvoorbeeld Reinier Peters en Nooit meer weg. Maar eerst gaan we even naar gistermiddag toe. Bij het Frans Halsplantsoen in Voorschoten was toen een luchtkussenfestival. Het werd georganiseerd voor kinderen en door jongeren uit de gemeente. Het evenement bood de bezoekers de mogelijkheid om zich een dag uit te leven op allemaal verschillende luchtkussens. Ja, je gaat er nu naar luisteren, maar het is natuurlijk nog leuker om te zien. Nou, dat kan bijvoorbeeld op onze website centraalplus.nl.
1: Welkom bij het luchtkussenfestival van Voorschoten.
2: Nou, wij hebben hier een luchtkussenfestival. Dat hebben we met de jongeren uit Voorschoten georganiseerd. Voor de jongeren uit Voorschoten. En dus een hele dag waarbij ze helemaal los kunnen gaan op alle luchtkussens.
1: Wij zijn van de VVE-brigade en helpen eigenlijk met dit organiseren.
3: Dus jullie spelen niet?
1: Jawel, daar ben ik helemaal nat. Ik werk bij Caterer, dus ik geef iedereen dus limonade en snoepje en een appel. En voor de ouders koffie en thee.
3: En waarom organiseren jullie dit?
2: Nou, omdat het vakantieperiode is en dat er natuurlijk ook kinderen zijn die niet op vakantie gaan. En voor die kinderen willen we ook een dagje weg eigenlijk aanbieden, zodat ze een leuke dag hebben. Nou, er waren aardig wat die achtergebleven waren. Ja, dat sta je van te kijken hoor, die niet meer op vakantie gaan. Of misschien volgend jaar weer, maar dit jaar waren er best wel veel achtergebleven.
3: Nou, meestal spelen gewoon de kinderen hier. Eentje staat hier op de wacht. Dus als de twee kinderen daarboven zijn, dan zegt hij tegen de andere twee kinderen die in de rij staan, ga maar door. Maar het doel hiervan is om 1-1 te racen. Helemaal dat ding in.
4: Wat doet de jongerenwerk buiten de zomervakantie om nog?
2: Nou, buiten de zomervakantie hebben we hier meidengroepen. De meiden kunnen daar naartoe. Dat is eigenlijk een gesloten groep waar geen jongens bij aanwezig zijn. We hebben inloop en we doen allerlei activiteiten met de jongeren. En we gaan ons nu weer richten richting Halloween. Wat we weer samen met de VV-brigade gaan opzetten.
3: En het is voor ieder kind uit Voorschoten?
2: Voor ieder kind uit Voorschoten. Iedereen is welkom.

0: kunnen toch wel concluderen dat dit niet een van zijn grootste hits was. Maar het was zeker wel een hit. Je hoorde Robert van Hemert aan Bilo, Heep en Diamant. Momenteel trouwens weer een grote hit aan het scoren. Met Donnie samen, Robert van Hemert en Fisherman's Friends. Zometeen, dan hoor je hier meer muziek na het nieuws. Rutje komt bijvoorbeeld, Rad van Fortuin en ook Arjon Oostrom komt eraan met Sangria.
1: Dit is Judith hier nou, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De brandweer is gisteren ingezet nadat bewoners een vreemde lucht roken bij de opslag van een flat aan de Lingenstraat in Leiden. Na controle van verschillende garageboxen, waarbij er één opengebroken moest worden omdat er niemand thuis was, is de brandweer weer vertrokken. Er is niets vreemds aangetroffen. Onduidelijk bleef waar de lucht vandaan kwam. Handhavers hebben bijna 60 lege lachgasflessen gevonden op straat in Wassenaar. De 57 gedumpte flessen zijn door de politie weggehaald om gevaarlijke situaties te voorkomen. Dergelijke flessen moeten worden ingeleverd bij de Milieustraat van de gemeente en kunnen niet zomaar bij het restafval worden gezet. Naar de daders wordt gezocht. En de Leidse regio krijgt er een bijzondere voetbalvereniging bij, FC Phoenix. Een voetbalclub waar alleen meisjes en vrouwen welkom zijn. De club trapt op zaterdag 5 september officieel haar eerste seizoen af. En dat doen ze meteen met 6 competitieteams. 3 voor de jeugd en 3 voor de senioren. Hun thuisbasis is Sportpark Boshuizen aan de Boshuizerkade in Leiden. En dat is over een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Het is de hele dag zonnig, maar aan het eind van de dag komt er flink wat bewolking en daar kan ook wat regen uitvallen. De temperatuur loopt vandaag op tot 28 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat file tussen Leidschendam en knooppunt Hoflied 6 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een spoedreparatie. De parallelrijbaan is dicht. A20 van Gouda naar Rotterdam, die weg is helemaal dicht bij knooppunt Terbrechtseplein door een ongeluk. De vertraging loopt flink op. Omrijden kan vanaf Gouda via Den Haag en Delft over de A12, A4 en de A13. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Away met Arjan Oostrom en Sangria. En Rutje Kolt hoorde je nog met Rad van Fortuin. En daarmee is het 10:30 geweest. Goedemorgen, 27 augustus. Wie zijn er jarig? Ik neem het eventjes met je door. Het is de verjaardag van Nick Rozen. Hij is een Nederlandse acteur van vooral kinderseries. 29 is hij. Christina Curry, tegenwoordig ook moeder en de dochter van Patricia Pai. En Adam Curry is 36 geworden. Nederlands voetballer Luc de Jong, 36. En ook Alexa Vega is jarig, Amerikaanse actrice en zangeres, 38. Het is de verjaardag van Mark Webber. De autocoureur is 50 geworden vandaag. En Carlos Mocha, die is ook jarig, tennisser uit Spanje. Hij is ook 50 geworden vandaag. Jo de Porter, Vlaams radio- en tv-presentator in België. Hartstikke bekend is die, 60 is die. Tenminste, bij de zuiderburen is die. Bekend. Hier beter bekend, Laura Fiji, die is dan weer minder bekend in België, denk ik. 71 is ze geworden. En verder is het de verjaardag van Tuesday Weld, Amerikaanse actrice. Viert een mooie leeftijd van 83. En de Belgische wielrenner Wart Zelfs is ook jarig. Die is 85 geworden. De laatste jarige die ik voor je heb, die kennen we zeker wel hier bij Unity NL. Hij staat vaak genoeg op de playlist. Hij is 63 geworden, geboren op 27 augustus 1963. Ik heb het over Peter Beense. En je hoort hem nu hier met Laat ze maar lullen in de koffieshow. Yo-ho.

63 is hij geworden vandaag, Peter Beense. En laat ze maar lullen. Wordt hier net hier in de koffieshow. We kijken nog even naar het weer. Het wordt nog warmer dan dat het gisteren was. Vanmiddag met een hoge luchtvochtigheid wordt het ongeveer 28 tot 30 graden. Maar er is wel kans op bewolking vanmiddag en ook nog plaatselijk regen of onweersbuien. Vanavond laat en in de nacht komen er vanuit Frankrijk en België nog meer buien. Deze kunnen stevig zijn met onweer, veel regen en dat in een hele korte tijd. De lucht wordt trouwens ook minder warm en de wind die gaat naar het zuidwesten. Vanaf morgen veel meer wind. Verder een onbestendige dag morgen. De temperatuur zakt naar 20 graden. En dat is eigenlijk de voorbode van slechter weer. Zaterdag 21 graden. Veel kans op buien. En dat houden we zondag, maandag, dinsdag ook nog wel. In de loop van volgende week gaat het weer wel weer een klein beetje opklaren. Maar het is wel eventjes klaar met de zomer. Dat idee had ik trouwens al een weekje. Maar... ach ja, we hebben een mooie zomer gehad toch? En misschien gaan we nog nazomeren. Je weet het nooit, hè?

en de zonnebank. Jorden hem hier bij Unity NL. Tot zover de show van vandaag. Zometeen non-stop de lekkerste muziek. En vanmiddag de middagshow met Elmar. Hij is weer bij je tussen 5 en 6. En dan binnen morgen met de vrijdageditie van de Koffieshow. Ik hoop dat je er dan ook bij bent. Dan gaan we langzaam maar zeker richting het weekend.

0: Jaarmarkt Leiden Dorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiden Dorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiden Dorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
1: Unity NL On Tour komt naar de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 12:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. Unity NL On Tour. Zondag 6 september vanaf 12:30 tot 7:00. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De toestand van de Noorse koning Harald is verder verslechterd. Het koninklijk huis noemt hij zeer ernstig. Leden van de koninklijke familie hebben hun verplichtingen afgezegd om bij Harald te kunnen zijn. De koning van 89 ligt al 10 dagen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Harald is 35 jaar koning van Noorwegen. In de Noord-Franse stad Caen is gisteravond een automobilist ingereden op mensen bij een bushalte. Er zijn 2 doden en 9 gewonden. Vooraf zou er zijn gevochten in een café. De Franse politie heeft een verdachte van 26 opgepakt. Volgens de politie is die alleen bekend van verkeersdelicten. Een terroristisch motief wordt uitgesloten. Boven Rotterdam-Zuid en omgeving is vanochtend vroeg een militaire oefening geweest met 8 helikopters. Die begonnen al om 5:00 en niet iedereen was daarvan op de hoogte. Veel Rotterdammers klaagden op sociale media dat ze er wakker van werden. Het was om een antiterreuroefening van de luchtmacht waarbij onder meer een gijzeling werd nagebootst. Dat moest vroeg, stelt de luchtmacht, omdat als het schemert mensen in hun diepste slaap zitten. Ook de vijand. Bij de oefening leerden de militairen hoe ze gijzelaars zo snel en veilig mogelijk kunnen bevrijden en medisch verzorgen. Het duel in de play-offs voor de Champions League tussen Olympique Lyon en Fenerbahçe is gisteravond uit de hand gelopen. Na het laatste fluitsignaal gingen spelers met elkaar op de vuist. Ook in de catacomben was het onrustig. Mikpunt was Fenerbahçe-speler Guendouzi. De middenvelder, die eerder uitkwam voor aartsvijand Olympique Marseille, werd aangevallen toen hij van het veld afliep. De Turkse club behaalde ten koste van Lyon de groepsfase van de Champions League. En het weer, vanochtend plaatselijk kans op een onweersbui. Vanmiddag droog en vrij zonnig en 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A20 van Gouda naar Rotterdam staat file tussen Moordrecht en knooppunt Terbrechtseplein 6 kilometer met bijna een uur vertraging. Dat komt door een ongeluk, er is maar 1 rijstrook open. Omrijden kan vanaf Gouda via Den Haag over de A12 en de A13. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Centraalplus.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op Centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. Een achtervolging van een gevluchte persoon is vanochtend geëindigd in een crash. Een man werd staande gehouden bij een tankstation op de snelweg bij Rotterdam. Maar hij stapte weer in zijn auto en ging er vandoor. De politie ging met meerdere voertuigen achter hem aan. De wilde achtervolging stopte toen hij van de weg raakte bij de Corbulo-tunnel bij Leiden en Wassenaar. Hij crashte in het weiland, probeerde opnieuw te vluchten, maar werd door politieagenten staande gehouden. De snelweg is enige tijd volledig afgesloten in verband met het politieonderzoek. De politie heeft gisteravond een man aangehouden na de melding van een steekpartij aan de Lange Gracht in Leiden. Ter plaatse bleek dat er een conflict was tussen meerdere personen. Eén persoon is gewond geraakt. Die is door ambulancepersoneel behandeld, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De verdachte is aangehouden in het Huigpark. En in het weekend van 19 en 20 september krijgt de Irislaan tussen het Irispark en het winkelcentrum in Oegstgeest een tijdelijke nieuwe invulling. Het verkeer maakt plaats voor een gezellig dorpsplein waar inwoners samenkomen en genieten van de omgeving. De actie is onderdeel van de centrumvisie Langevoort van de gemeente. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is de hele dag overwegend bewolkt, maar wel droog. Vanavond trekken er flinke regenbuien over en kan het ook gaan onweren. De temperatuur loopt vandaag op tot 28 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Jaarmarkt Leidendorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leidendorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leidendorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
1: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuws-app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het dodental na de vloedgolf van gisteren in Nepal en Tibet is opgelopen tot 273. Verreweg de meeste slachtoffers vielen in Nepal. Daar worden nog honderden mensen vermist, net als in Tibet. Onder die vermisten is een groot aantal toeristen. Het Nederlands ministerie van Buitenlandse Zaken houdt er rekening mee dat ook een aantal Nederlanders slachtoffer is geworden van de vloedgolf. Experts zeggen dat die mogelijk werd veroorzaakt door een lawine door een smeltende gletsjer. Nederland en een aantal andere EU-landen overleggen over de begroting voor de komende 7 jaar. De Europese Commissie wil een begroting van 200 miljard euro. Maar Nederland en anderen vinden dat te veel. Een grote groep andere EU-landen wil dat er juist meer geld bij komt. Bij een toekomstige asielopvang in Valkenswaard is geprobeerd brand te stichten. Op 2 plaatsen zitten brandplekken tegen de gevel en er zijn ramen kapot. Het COA wil in het leegstaande bedrijfspand in Valkenswaard 40 alleenstaande minderjarige vluchtelingen opvangen. Defensie heeft uitleg gegeven over de militaire oefening aan de zuidkant van Rotterdam. 8 helikopters, waaronder Chinooks, vlogen vanmorgen in alle vroegte laag over. Op sociale media werd daarover geklaagd. Volgens Defensie werd een gijzelingssituatie geoefend en is het eind van de nacht daarvoor de beste tijd. De toestand van de Noorse koning Harald is verder verslechterd. Het koninklijk huis noemt hem zeer ernstig. Leden van de koninklijke familie hebben hun verplichtingen afgezegd om bij Harald te kunnen zijn. De koning van 89 ligt al 10 dagen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Harald is al 35 jaar koning van Noorwegen. En het weer, in het zuidwesten een bui, verder vanmiddag droog en vrij zonnig, 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen- en onweersbuien. Morgen onweer en met een graad of 22 minder warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat file tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp 6 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een spoedreparatie aan de vangrail. De parallelrijbaan is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity.nl op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland. Lepeltje, lepeltje.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Een achtervolging van een gevluchte persoon is vanochtend geëindigd in een crash. Een man werd staande gehouden bij een tankstation op de snelweg bij Rotterdam. Maar hij stapte weer in zijn auto en ging er vandoor. De politie ging met meerdere voertuigen achter hem aan. De wilde achtervolging stopte toen hij van de weg raakte bij de Corbulo-tunnel bij Leiden en Wassenaar. Hij crashte in het weiland, probeerde opnieuw te vluchten, maar werd door politieagenten staande gehouden. De snelweg is enige tijd volledig afgesloten in verband met het politieonderzoek. De politie heeft gisteravond een man aangehouden na de melding van een steekpartij aan de Lange Gracht in Leiden. Ter plaatse bleek dat er een conflict was tussen meerdere personen. Eén persoon is gewond geraakt. Die is door ambulancepersoneel behandeld, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De verdachte is aangehouden in het Huigpark. En in het weekend van 19 en 20 september krijgt de Irislaan tussen het Irispark en het winkelcentrum in Oegstgeest een tijdelijke nieuwe invulling. Het verkeer maakt plaats voor een gezellig dorpsplein waar inwoners samenkomen en genieten van de omgeving. De actie is onderdeel van de centrumvisie Langevoort van de gemeente. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is de hele dag overwegend bewolkt, maar wel droog. Vanavond trekken er flinke regenbuien over en kan het ook gaan onweren. De temperatuur loopt vandaag op tot 28 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Een spoedreparatie veroorzaakt file op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoeterwoude, 6 kilometer. De vertraging is daar zo'n 10 minuten. De parallelrijbaan is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: 750 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl. Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De twee vrouwen die worden verdacht van de ernstige mishandeling van een meisje van 6 in Stadskanaal moeten naar het Pieter Baans Centrum. Ze worden daar in november onderzocht. Dat is gebleken bij de eerste voorbereidende zitting in de zaak in Groningen. De vrouwen waren daar niet bij aanwezig. Ze worden verdacht van poging tot doodslag op het meisje van 6, de dochter van een van de vrouwen. Het kind werd geslagen, vastgebonden en kreeg te weinig te eten. In Nepal en China wordt rekening gehouden met nieuwe vloedgolven na de verwoestende modderstroom van gisteren. In Tibet is door verzakkingen hoog in de bergen een nieuw stuwmeer ontstaan dat steeds verder volloopt. De komende dagen wordt er ook regen verwacht. Het dodental in Tibet en Nepal is opgelopen tot 335. Dat zijn er 332 in Nepal en 3 in Tibet. Er worden honderden mensen vermist, ook een aantal Nederlanders. De Fiat heeft een inval gedaan in panden van ondernemer Charles Ratelband. De zakenman wordt verdacht van fraude en witwassen. Hij zou 23 miljoen euro hebben opgehaald bij beleggers voor groene investeringen in windturbines en zonneparken. Maar het geld zou zijn verdwenen naar een privérekening. Volgens de Fiat wordt ook de rente niet meer uitbetaald. Zakenman Ratelband, zoon van BN'er Emiel Ratelband, is niet bereikbaar voor een reactie. In Valkenswaard is brand gesticht bij een toekomstige opvanglocatie voor asielzoekers. Mogelijk is er met een brandbare vloeistof tegen de gevel gegooid. Er is brandschade zichtbaar en ook een aantal ramen is kapot. Het COA wil in het gebouw in Valkenswaard alleenstaande minderjarige vluchtelingen huisvesten. En het weer van het zuiden uit zon en broeierig warm, 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen en onweersbuien. Morgen onweersbuien, ook wat zon en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat file tussen Leidschendam en knooppunt Hofvliet 6 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een spoedreparatie aan de vangrail. De parallelrijbaan is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. Een achtervolging van een gevluchte persoon is vanochtend geëindigd in een crash. Een man werd staande gehouden bij een tankstation op de snelweg bij Rotterdam. Maar hij stapte weer in zijn auto en ging er vandoor. De politie ging met meerdere voertuigen achter hem aan. De wilde achtervolging stopte toen hij van de weg raakte bij de Corbulo-tunnel bij Leiden en Wassenaar. Hij crashte in het weiland, probeerde opnieuw te vluchten, maar werd door politieagenten staande gehouden. De snelweg is enige tijd volledig afgesloten in verband met het politieonderzoek. De politie heeft gisteravond een man aangehouden na de melding van een steekpartij aan de Lange Gracht in Leiden. Ter plaatse bleek dat er een conflict was tussen meerdere personen. Eén persoon is gewond geraakt. Die is door ambulancepersoneel behandeld, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De verdachte is aangehouden in het Huigpark. En in het weekend van 19 en 20 september krijgt de Irislaan tussen het Irispark en het winkelcentrum in Oegstgeest een tijdelijke nieuwe invulling. Het verkeer maakt plaats voor een gezellig dorpsplein waar inwoners samenkomen en genieten van de omgeving. De actie is onderdeel van de centrumvisie Langevoort van de gemeente. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is de hele dag overwegend bewolkt, maar wel droog. Vanavond trekken er flinke regenbuien over en kan het ook gaan onweren. De temperatuur loopt vandaag op tot 28 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: 150 jaar, dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Unity NL On Tour komt naar de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 12:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. Unity NL On Tour. Zondag 6 september vanaf 12:30 tot 19:00. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
2: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft vorig jaar 175 meldingen binnengekregen over mislukte en slecht uitgevoerde botox- en fillerbehandelingen. Dat is 5 keer meer dan het jaar ervoor. Dat komt volgens de inspectie vooral doordat het aantal aanbieders flink is gestegen. Die hebben vaak niet de juiste diploma's of onvoldoende kennis. Cliënten hadden na mislukte ingreep vaak zwellingen, hangende ogen of ontstekingen. Omdat vooral jongeren voor zo'n behandeling kiezen, is de inspectie begonnen met een voorlichtingscampagne in studentensteden. In Nepal en China wordt rekening gehouden met nieuwe vloedgolven na de verwoestende modderstroom van gisteren. In Tibet is door verzakkingen hoog in de bergen een nieuw stuwmeer ontstaan dat steeds verder volloopt. De komende dagen wordt er ook regen verwacht. Het dodental in Nepal en Tibet is opgelopen tot 356. Dat zijn er 353 in Nepal en 3 in Tibet. Er worden nog altijd honderden mensen vermist, ook een aantal Nederlanders. De twee vrouwen die worden verdacht van de ernstige mishandeling van een meisje van 6 in Stadskanaal moeten naar het Pieterbaancentrum. Ze worden daar over 3 maanden onderzocht. Vandaag was de eerste voorbereidende zitting in de rechtszaak. De twee verdachten waren niet aanwezig. Ze worden verdacht van poging tot doodslag op de dochter van een van de vrouwen. De EK baanwielrennen van 2028 worden niet in België gehouden, maar in Nederland. Het Belgische Zolder was uitgekozen om het evenement te organiseren, maar de EK zijn verplaatst naar Apeldoorn. Aanleiding is het 100-jarig bestaan van de Nederlandse wielerbond, de KNWU, in 2028. Dat jaar zijn ook de EK wegwielrennen, de EK BMX en de WK veldrijden in Nederland. Het weer, zonnige periode en drukkend warm, 26 tot 30 graden vanavond en vannacht. Felle regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Een achtervolging van een gevluchte persoon is vanochtend geëindigd in een crash. Een man werd staande gehouden bij een tankstation op de snelweg bij Rotterdam. Maar hij stapte weer in zijn auto en ging er vandoor. De politie ging met meerdere voertuigen achter hem aan. De wilde achtervolging stopte toen hij van de weg raakte bij de Corbulo-tunnel bij Leiden en Wassenaar. Hij crashte in het weiland, probeerde opnieuw te vluchten, maar werd door politieagenten staande gehouden. De snelweg is enige tijd volledig afgesloten in verband met het politieonderzoek. De politie heeft gisteravond een man aangehouden na de melding van een steekpartij aan de Lange Gracht in Leiden. Ter plaatse bleek dat er een conflict was tussen meerdere personen. Eén persoon is gewond geraakt. Die is door ambulancepersoneel behandeld, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De verdachte is aangehouden in het Huigpark. En in het weekend van 19 en 20 september krijgt de Irislaan tussen het Irispark en het winkelcentrum in Oegstgeest een tijdelijke nieuwe invulling. Het verkeer maakt plaats voor een gezellig dorpsplein waar inwoners samenkomen en genieten van de omgeving. De actie is onderdeel van de centrumvisie Langevoort van de gemeente. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is de hele dag overwegend bewolkt, maar wel droog. Vanavond trekken er flinke regenbuien over en kan het ook gaan onweren. De temperatuur loopt vandaag op tot 28 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertragingen in het westen van het land op de N207 Bergambacht-Alphen. In beide richtingen heb je daar 5 minuten vertraging tussen de of bij de aansluiting met de N457. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Jaarmarkt Leidendorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leidendorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leidendorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
1: Unity NL on Tour komt naar de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 12:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. Unity NL on Tour. Zondag 6 september vanaf 12:30 tot 7:00. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De vroegere Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic is overleden, melden Servische media. Zijn troepen vielen in juli 1995 de moslim-enclave Srebrenica binnen, waar Nederlandse VN-blauwhelmen waren gestationeerd. 8000 moslimmannen en jongens uit de enclave werden door de Bosnische Serviërs vermoord. Het Joegoslavië-tribunaal veroordeelde Mladic tot levenslang voor genocide en oorlogsmisdaden. Mladic stierf in gevangenschap in Den Haag. Hij was 84. Het Rode Kruis heeft een speciaal Giro-nummer geopend voor de overstromingen in Nepal. De hulporganisatie zegt dat er zeker 20 miljoen euro nodig is om de duizenden slachtoffers van de ramp te helpen. Op dit moment is de zoektocht naar overlevenden in volle gang. Maar volgens het Rode Kruis is daarna ook nog levensreddende hulp nodig. Ook moeten met het geld tijdelijke onderkomens worden gebouwd voor mensen die hun huis verloren zijn. Het Giro-nummer van het Rode Kruis voor de slachtoffers in Nepal is 6868. Mona Keijzer wil met haar nieuwe politieke beweging werken aan oplossingen. Woningbouw, regeldruk en immigratiebeperkingen zijn de belangrijkste onderwerpen, zei Keijzer op een persconferentie. Keijzer, nu zelfstandig Tweede Kamerlid, noemt haar beweging Project 2029. Die heeft een sociaal-conservatief karakter. Voor een politieke partij vindt ze het nog te vroeg. Volgens Keijzer is er politiek ruimte op rechts. Andere partijen lossen volgens haar niks op. Keijzer hoopt volgend jaar maart met een eigen partij mee te doen aan de provinciale statenverkiezingen. Dan is weer nog zonnige periode en drukkend warm, 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht felle regen en onweersbuien. Ook morgen geregeld onweer en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een korte file in onze regio en die staat op de A20 van Gouden naar Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel. 3 kilometer met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De politie heeft de oproep om uit te kijken naar de vermiste vrouw uit Hillegom uitgebreid. Hege Oorbak van 51 is sinds de nacht van 22 op 23 augustus, afgelopen weekend dus, vermist. De politie zegt nu nieuwe aanwijzingen te hebben dat ze waarschijnlijk 's nachts naar het strand van Wassenaarse Slag is gegaan. Ze roept inwoners met camerabeelden op om die te controleren. Op onze website is een foto van de vrouw en haar auto te vinden. Wie mogelijk beelden van haar heeft, wordt verzocht om contact op te nemen met de politie. MBO Rijnland krijgt een Comeniusbeurs. En daarmee kunnen ze studenten leren omgaan met morele dilemma's in de zorg. De onderwijsorganisatie ontwikkelt samen met kennisinstituut Leiden Academy een vernieuwde onderwijsmodule voor 2 zorgopleidingen. De beurs van 50.000 euro komt daarbij goed van pas. En het skatepark aan het Sint-Nicolaaspad in Voorschoten wordt volgend jaar vernieuwd. Maar voordat er een definitief ontwerp wordt gekozen, kunnen skaters, jongeren en andere inwoners van Voorschoten meedenken over de nieuwe inrichting. Er is een speciale participatiemiddag en dat is op woensdagmiddag 9 september... waarin 3 partijen hun ideeën presenteren voor een vernieuwd skatepark. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vanavond en vannacht gaat het flink regenen en koelt het weinig af door alle bewolking. Het kwik blijft vannacht staan op 18 graden. Morgenochtend klaart het op, het wordt droog en de zon laat zich zien. En morgenmiddag gaat het dan weer regenen.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het wordt voorzichtig aan wat drukker op de weg in onze regio. De meeste vertragingen nu op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Roelofarendsveen en Zoetewoude en Rijndijk is zojuist een ongeluk gebeurd. Er is daar ook een vrachtwagen bij betrokken. Er staat alweer 10 kilometer file met 20 minuten vertraging. En de A16 Rotterdam-Breda, voor afrit Dordrecht Centrum, gebeurde een ongeluk. De weg is vrij met een vertraging om een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: 750 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping.
2: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Mona Keizer werkt aan de vorming van een nieuwe beweging en bij voldoende belangstelling van een nieuwe partij. Bij de presentatie van haar beweging Project 2029 zei Keizer dat er ruimte is op rechts. Uiteindelijk hoopt ze bij de verkiezingen op 30 Tweede Kamerzetels en ze zou de eerste vrouwelijke premier willen worden. De vroegere Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic is overleden, meldde Servische media. Zijn troepen vielen in juli 1995 de moslim-enclave Srebrenica binnen, waar Nederlandse VN-blauwhelmen waren gestationeerd. 8000 moslimmannen en jongens uit de enclave werden door de Bosnische Serviërs vermoord. Het Joegoslavië-tribunaal veroordeelde Mladic tot levenslang voor genocide en oorlogsmisdaden. Mladic stierf in gevangenschap in Den Haag. Hij was 84. Nederland en 5 andere EU-landen hebben in Berlijn overlegd over de Europese begroting voor de komende jaren. De Europese Commissie heeft een voorstel gedaan voor een begroting van 2000 miljard euro voor 7 jaar. Maar Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Finland en Zweden vinden dat het wel wat minder en moderner kan. Zij leveren het geld voor 40% van de Europese begroting en willen meer zeggenschap over hoe het geld wordt besteed. Zo wil Duitsland meer geld voor de Europese industrie en Denemarken voor defensie. De nieuwe EU-begroting moet op 1 januari 2028 ingaan. In de flat in Zoetermeer is een man door een groep van 10 mensen opgewacht en mishandeld. Hij stapte deze week met zijn vrouw uit de lift. Er werd meteen geslagen en geschopt. Een van de daders probeerde hem met een mes te steken. Tijdens de mishandeling werd de man bestolen. Waarom de groep in Zoetermeer het op hem had voorzien, wil de politie niet zeggen. Het weer, zon, wat bewolking en vrij benauwd. Het is 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in onze regio wordt het langzaam maar zeker drukker op de weg. Er ontstaan wat korte files van zo'n 5 minuten of met zo'n 5 minuten op onthoud. En 2 uitzonderingen. De A4 Amsterdam richting Den Haag. Daar is een ongeluk gebeurd bij Zoeterwoude Rijndijk, waar ook een vrachtwagen bij betrokken is. De rechterrijstrook is dicht, vertraging een half uur. En de A16 Breda Rotterdam-Breda, moet ik zeggen. Bij Zwijndrecht staat een auto met pech. Hier is de linkerrijstrook dicht en de vertraging in 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Unity NL op je radio. Digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. De politie heeft de oproep om uit te kijken naar de vermiste vrouw uit Hillegom uitgebreid. Hege Oorbak van 51 is sinds de nacht van 22 op 23 augustus, afgelopen weekend dus, vermist. De politie zegt nu nieuwe aanwijzingen te hebben dat ze waarschijnlijk 's nachts naar het strand van Wassenaarse Slag is gegaan. Ze roept inwoners met camerabeelden op om die te controleren. Op onze website is een foto van de vrouw en haar auto te vinden. Wie mogelijk beelden van haar heeft, wordt verzocht om contact op te nemen met de politie. MBO Rijnland krijgt een Comeniusbeurs. En daarmee kunnen ze studenten leren omgaan met morele dilemma's in de zorg. De onderwijsorganisatie ontwikkelt samen met kennisinstituut Leiden Academy een vernieuwde onderwijsmodule voor 2 zorgopleidingen. De beurs van 50.000 euro komt daarbij goed van pas. En het skatepark aan het Sint-Nicolaaspad in Voorschoten wordt volgend jaar vernieuwd. Maar voordat er een definitief ontwerp wordt gekozen, kunnen skaters, jongeren en andere inwoners van Voorschoten meedenken over de nieuwe inrichting. Er is een speciale participatiemiddag en dat is op woensdagmiddag 9 september... waarin 3 partijen hun ideeën presenteren voor een vernieuwd skatepark. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vanavond en vannacht gaat het flink regenen en koelt het weinig af door alle bewolking. Het kwik blijft vannacht staan op 18 graden. Morgenochtend klaart het op, het wordt droog en de zon laat zich zien. En morgenmiddag gaat het dan weer regenen.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in onze regio is de avondspits begonnen. De meeste vertraging op de volgende wegen, de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Daar staat het file tussen knooppunt Hoflied en Rijswijk Plasboek Polder en dan kost je bijna een kwartier. A16 Rotterdam Breda voor Dordrecht Centrum 20 minuten oponthoud. De A20 van Hoek-Noord naar Gouda voor Moordrecht 6 kilometer met 10 minuten vertraging. En tenslotte de A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Oegstgeest en Wassenaar een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: 750 jaar, dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Unity NL On Tour komt naar de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 12:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. Unity NL On Tour. Zondag 6 september vanaf 12:30 tot 19:00. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
2: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op een school in de buurt van Berlijn zijn 2 mensen gedood, dat melden Duitse media. Volgens een lokale nieuwssite was er een schietpartij en zijn de slachtoffers 18 en 30 jaar oud. De politie heeft een verdachte aangehouden. Ze gaan om een man van 19 die de ex was van het slachtoffer van 18. De 30-jarige man zou zijn gedood toen hij de dader wilde tegenhouden. Het geweld was op een school in Gosenau-Zittau ten zuidoosten van Berlijn. Een groep vrouwen probeert een massazaaddonor uit de regio Groningen te stoppen. De man heeft minstens 121 kinderen verwekt en mogelijk nog meer. De man van 43 doneerde aan diverse spermabanken en zoekt via internet contact met vrouwen die graag een kind willen. Uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat hij liegt over hoeveel kinderen hij al heeft. Ook zou hij seksueel getinte appjes naar de vrouwen sturen. Een groep vrouwen die al een kind van hem heeft, voelt zich opgelicht en wil dat de man wordt gestopt. Oorlogsmisdadiger Ratko Mladic is overleden. De voormalig Bosnisch-Servische legerleider overleed in de gevangenis in Scheveningen, waar hij een levenslange straf uitzat voor genocide en oorlogsmisdrijven. Mladic werd in 2017 veroordeeld door het Joegoslavië-tribunaal, onder meer voor de massamoord op meer dan 8000 Bosnische jongens en mannen in de enclave Srebrenica in 1995. Hij was al langere tijd ziek. De afgelopen jaren werd hij meerdere keren opgenomen in het ziekenhuis. Ratko Mladic was 84 jaar. De politie in Zoetermeer onderzoekt de mishandeling van een flatbewoner. Die stapte maandagavond met zijn vrouw uit de lift en werd toen belaagd door 10 gemaskerde mannen in het zwart. De man werd geslagen, geschopt en beroofd. Volgens de politie in Zoetermeer bleef de vrouw ongedeerd. Het weer, zon, wat bewolking en vrij benauwd. Het is 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ja, ondanks de vakantieperiode toch alweer bijna 110 kilometer file in onze regio. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoogmade en Leidschendam een kwartier extra reistijd. De A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Rijswijk en het Ketelplein 6 kilometer met ook een kwartier oponthoud. En tenslotte valt ook nog op de A44 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar 3 kilometer met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.
5: De middagshow van Unity NL met nu Monique Smit. Dit is Niet naar huis.

0: Momenteel een dikke hit in de Unity NL Top 25 met Niet naar huis. En die hoorde je aan het begin van de middagshow. Het is 7 na 5, donderdag 27 augustus. En in de studio zijn Ton en Gerard, beter bekend als de Gebroeders Co.
1: Ja,
2: ja, goedemiddag.
0: Mannen, goedemiddag. Lekker dagje vandaag gehad.
3: Heerlijk dagje, een beetje promotie en dan moet er ook bij. Hè?
0: Lekker een beetje met elkaar onderweg, een beetje keuvelen, dingen bedenken. Of is het dan stil en staat de radio aan?
3: Ja, wij zijn al 28 jaar onderweg, dus dan zeggen we niet zoveel. Af en toe een beetje meezingen met een liedje. En een liedje verzinnen, hè? Dus dat is ook wel leuk in de auto altijd.
0: Ja, is dat de plek waar de liedjes echt geboren worden? Dat jullie dan wat meemaken?
1: Liedje,
0: of?
1: De laatste liedje kwam van een optreden in België. En toen hadden we de concurrentie van jullie opstaan. De foute muziek, zeg maar dan in België, die draaien heel het uur. Hele dag draait die muziek.
0: Daar komen jullie gewoon de hele dag voorbij in een soort van rotatie.
1: Ja, 24 uur per dag. En dan kwam die Dolly Dots klapt er voorbij. Dus ik denk, nou, dan gaan we eens even kijken of we er iets op kunnen maken. En dan was het volgens mij wel gelukt. Toch?
0: Nou, dat weet ik bijna wel zeker. Eigenlijk gaat dat al heel veel jaren goed. We hadden het net gehad over de toeter op de waterscooter. Dat was 2002 volgens mij, hè?
3: Ja, volgend jaar 25 jaar toeter, joh. Had dat kunnen bedenken, joh.
0: Ongekend.
3: Wij maken een liedje en ik weet nog goed, er waren toen 19 platenmaatschappijen. Niemand wilde dingen hebben. We zijn ook weggestuurd van volwassen mannen die over een toeter zingen. Ja, daar is de deur. En toen Adrie van den Berg, die bracht hem uit. Die zegt, nou, we kijken wel hoe het loopt. Nou, en het is 25 jaar later, dus moeten we nog overal zingen.
0: Ja, maar even heel eerlijk. Dit is toch gewoon een evergreen. Iedereen kent dit. Het is van generatie op generatie gegaan. En dit blijft gewoon een feesthit. Noem het eventjes een top 10 feesthit aller tijden.
1: Ja, er staan nu kids mee te zingen. Die waren toen nog niet geboren.
0: Klopt.
3: Ik kreeg in de vakantie kreeg een filmpje uit Turkije van mensen die er waren. En die kleine kids, zijn allemaal op toeter door de waterscooter mee te zingen.
0: Maar hoe bijzonder is dat?
3: Het is wel bijzonder, maar als zonder ons eigenlijk op de borst slaan. We hebben er meer van zulke liedjes, hè?
0: Klopt.
3: Gaatje maak je foto, helikopter. Bote Anna, ja, ik kan nog wel een lijstje opnoemen. Dus dat is op zich ook wel uniek natuurlijk.
0: En wat is dan het meest gedraaide liedje in de horeca? Welke horen jullie vaak?
1: Toch nog steeds? Ja. En heel gek, dat is de bubbling versie.
0: Ja. Ja.
1: Ik zie hem op Spotify. Die bubbling versie doet nog steeds 175.000 keer per 28 dagen. Dus.
0: Wauw. Ieder weekend staat hier gewoon weer in heel veel playlistjes van mensen.
1: Ja,
0: dat liedje van die helikopter, dat is toch ook zo'n liedje die gewoon iedereen kent?
3: Iedereen kent het liedje. En het mooie is, wij doen meestal geen liedjes test of zo. We zingen gewoon het liedje en als dan niemand meedoet, dan zingen we gewoon niet meer een nieuwe single bijvoorbeeld. Maar die helikopter en zo, dat zijn allemaal...
1: Wij zitten te wachten tot die op Engelstalig wordt.
3: Ja.
0: En dan? Wat zou er dan gaan gebeuren?
1: Ik zie Van Barneveld opkomen. En dan helemaal van Marneveld.
0: Ja, met een dartpijltje.
1: I've got the heli. En dan gaat heel die tut, die gaat allemaal in Engels. We hebben het ijs al vertaald.
3: Ja, komt eraan.
0: Zou je dit niet gewoon een keertje voor een W of EK moeten doen? Dat het gewoon door heel Europa of de wereld...
1: Daar zouden we zijn, hè?
0: Dat al die pleinen, dat een beetje à la snollebolletjes
3: links-rechts. En alle helikopters van links naar rechts. Alle helikopters van links naar rechts.
0: Ja, nou, dan krijg je denk ik heel veel mensen die neerstorten. Maar wel zo'n soort effect natuurlijk.
1: Ja, moet wel iemand anders om inzingen, denk ik. Jawel.
3: Ah, dat maakt niet uit. We komen
0: het Engels van de Gebroeders Co. is niet...
1: Dat is very goed, nog niet.
3: Nee, maar daar dachten ze van Duits ook, Gerard. En daar hebben we ook 34 liedjes uit. Dus,
0: Ik wou zeggen, dat is ook helemaal gewoon goed gegaan.
3: Ja.
0: Heel veel platen. Hoeveel zijn er in totaal uitgekomen, denken jullie mannen?
3: Van ons?
1: Geen één.
0: Ja?
3: Geen idee. Kijk even op onze website. Daar staan ze allemaal op. Bij de discografie.
0: Ik kan in het systeem kijken, maar
3: veel,
0: niet bijgehouden dat jullie zeggen van het zijn er 50 of 60. Of
1: veel meer dan
0: natuurlijk.
3: Denk ik, ja.
0: Hey, maar 25 jaar toeter op de waterscooter. Gaat dat gevierd worden? Gaat er veel aandacht aan besteed worden?
3: Ja. We zijn met, mogen geen namen noemen. We zijn met een aantal grote artiesten bezig om te kijken of het gaat lukken. DJ's dan. Geen zangers of zangeressen, maar DJ's.
0: Oké.
3: Om te kijken of we daar iets mee kunnen.
0: Hey, super tof.
3: Dat zou leuk zijn.
0: En dan natuurlijk, ook dat is inmiddels 20 jaar geleden... dat Basshunter een hit scoorde met Boat en Anna. En jullie hebben daar een vertaling op gemaakt. Ja. En dat liedje heeft het misschien wel beter gedaan dan het origineel.
3: Het was eigenlijk Nederland andersom, hè. Die Basshunter had gewoon geluk de WMD in Nederland. En die is daarom meegeleefd. Dat heeft hij ook altijd gezegd. Hij kwam bij de TMF Awards kwam hij naar beneden met de Nederlandse versie. Ik heb een helikopter. Of nee, ik heb een boot. En toen bedankte hij ons ook dat wij hem in Nederlands hadden gedaan.
0: Hoe tof is dat?
3: Ja, dat was geweldig.
0: Een paar weken geleden is de nieuwe single uitgekomen, Proud to be Fout. Bepaald thema aan het liedje?
1: Ja, we zijn gewoon trots dat we fout zijn natuurlijk.
0: Ja. Wat is fout? Wat is dat stempeltje van fout?
1: Fout is goed. Als je zingt over helikopters en over toeters en over tringeling.
0: Eigenlijk gewoon geen schaamte.
1: We springen parachute.
3: Nee, maar als je op al die radiostations alle foute muziek hoort, dat is eigenlijk de beste muziek.
0: Ja, mensen worden er
1: allemaal
0: voorbij komen.
1: Alles is ook allemaal fout.
0: Klopt.
1: Ja, en als je daar dan muziek.
3: tussen hoort en tussen staat. Dat is natuurlijk gewoon geweldig.
0: Maar tegenwoordig is alles wat uit de jaren 70, 80, 90... en eigenlijk tegenwoordig ook gewoon de zero's komt... Wordt als een soort van fout bestempeld.
3: Ja, dat is toch mooi, want de meeste van ons komen uit de zero's dus. De hits.
0: Uiteindelijk alleen maar gezelligheid.
3: Ja.
0: Eerst deze, terug naar 2024. De Gebroeders Co. en I Just Call To Say I Love You. I just...

0: Wesley Klein, Niet Zo Bij Mij en I Just Call To Say I Love You. Je hoorde De Gebroeders Co. Ja, mannen, hebben jullie nou opgetreden op dat Club Kitsch, die Camping Kitsch?
1: We hebben wel een paar parkingen staan dit jaar, stonden niet, maar we zijn er wel een paar keer geweest al.
0: In hoe is dat?
1: In België bedoel je toch?
0: Ja, in België, maar ik zag ook dat je dit jaar een Nederlandse variant
2: Helmond
0: had.
2: Volgens mij is ook een Nederlandse geweest. De eerste of zo.
0: Ja, een paar weken geleden, ook afgelopen zomer.
1: Maar het wordt wel heel gauw verbasterd. In Nederland maken ze weer heel gauw hardcore van. Maar point, point, point, point. Maar dat is niet echt Camping Kitsch.
0: Want is Camping Kitsch ook misschien wel een klein beetje het thema Proud to be Fout?
2: Ja, ja, nou sterker wel. Nog, we hadden eerst nog een stukje erin over Camping Kitsch erin gedaan. En toen dachten we, ja, dat moeten we niet doen, want dan wordt het een Camping Kitsch liedje. En die hebben maar twee optredens, twee evenementen per jaar. Ja. Dat gaat niet horen natuurlijk.
0: Wordt het een soort promotie?
1: Ja, dus het is lekker kitschies nu.
0: Maar wat is dan, zeg maar, want dat is misschien wel het allermooiste bruggetje naar het liedje zelf toe. Wat is dan wat jullie daar zien, waarvan jullie ook meteen zeggen van, hé, maar wacht even, dit is gewoon op en top fout.
1: Ja, allemaal fout, joh. Echt, trainingspakken en...
2: Ben je er wel eens geweest?
0: Nee. Ik ken het van de beelden.
2: Nou, het is eigenlijk gewoon een keer naartoe gaan. Het is gewoon fantastisch. Daar lopen echt de meest gekke mensen rond. En allerlei mensen waar je van zegt, doe nou geen legging aan. Die hebben dan een legging aan, zeg maar.
0: Veel en veel te strak.
2: Verschrikkelijk.
1: Ja, zo'n wielrenpakje en zo.
2: Opblaas, piemels over. Van alles lopen ze daar rond.
0: Ja, maar het is wel grappig gewoon een keertje.
1: Ja, echt het is wel leuk om een keer mee te maken. Ja.
0: Echt een keertje heel gek. Is het dan dat jullie ook wat anders aan doen? Of zeggen jullie, nee, wij doen gewoon aan wat we altijd aan doen op de bühne?
2: Ja, we doen bijna altijd gewoon aan doen op de bühne. Want ja, als wij Oktoberfest aan moeten gaan doen met een lederhoos en zo, dat gaan wij helemaal niet doen. Hè?
0: Nee, oké.
2: Okay, ze moeten ons echt herkennen. Als iedereen lederhoos aan heeft en wij doen hem ook aan, ja, dan heb je geen onderscheid meer.
0: En je moet juist opvallen.
2: Ja, wij hebben heel veel tv-opnames gehad met mensen die dan een zwart podiumdoek achter, zeg maar, en heel mooi in het zwart gekleed met een zwart pak aan. Ja, dan is één eenheidsworst.
0: En dan val je weg.
2: En dan komen wij al met onze blauwe jekjes. En dan wordt het een ander verhaal natuurlijk.
0: Altijd lekker kleurrijk. Ja, maar deze plaat, de inspiratie, komt dat dus echt uit de zero's en uit dat tijdperk met al die foute liedjes?
2: Ja, wij waren optreden in Leuven. We rijden de grens over. En dan zetten we hem altijd op Cue de Foute Party.
0: Ja.
2: En daar kwam de Tell It All About Boys. Tell It All About Boys van Dolly Dots voorbij.
0: Ja.
2: En de kreet Proud to be Fout. Dus Gerard zei gelijk, nou, daar ga ik iets van maken. En s'avonds hadden we het liedje aan.
0: En hoe lang heb je daarover gedaan dan, Gerard?
1: Als je zes minuten zeggen ze dat, ja, dat kan niet. Maar meestal is het wel zoiets.
0: Zes minuten?
1: Ja.
0: Is een soort speedtempo liedjes schrijven.
1: Alles komt tegelijk. Muziek en tekst komt altijd tegelijk. Bijna.
2: Gerard gaat zitten en achter de keyboard en die speelt dan, zeg maar. En dan doet hij gelijk de tekst. Dus dat is, het is echt absurd gewoon.
0: Het is echt bijzonder. Ja, dus eigenlijk kunnen ze jou de opdracht geven, maak een liedje. En dan komt er altijd wat uit. Of moet er wel iets zijn waarvan je zegt een bepaald haakje of zo.
1: Als jij dan de contactpersoon wordt.
2: Dan pak je jou 2% ervan.
0: Oh, dat is goed. Wacht even, ik ga erover nadenken. En dan ben ik heel benieuwd wat eruit komt rollen. Ja. Maar sowieso, Gerard, jij schrijft best wel veel, toch?
1: Ja, op het moment is het niet zo heel veel. Maar ik heb wel heel veel liedjes al gemaakt, ja.
0: En hoeveel aanvragen komen er dan? Dat ze jou toch een keertje een belletje of een appje geven?
1: En nu bellen
0: ze
1: allemaal naar mijn zoon.
0: Ja, dat is ook wel weer waar.
1: Dat is wel shit natuurlijk.
0: Je hebt dat talent doorgegeven. Ja. Of heb je zoiets van, dan kan hij het overpakken als een soort van nieuwe generatie?
1: Ja, dat is de nieuwe generatie. Dat komt er gewoon aan. Dat is gewoon zo.
2: Dat is toch mooi?
0: Ja.
2: Fantastisch vind ik dat, ja.
0: Maar is het ook dat jullie zeggen van, oké, er moet ook een nieuwe generatie opstaan? Een soort van jong en fris bloed?
1: Nou, ze kunnen wel even wat 10 jaar of 10 wachten. We kunnen nog wel een jaar of 10 wachten, wat mij betreft.
0: Ja, oké. Jullie willen nog wel gewoon lekker door.
2: Ja, zolang mensen het leuk blijven vinden en zolang ze blijven boeken. Ik zou de kip met de gouden eieren niet weggooien natuurlijk. Dat is onzin.
0: Hey, altijd gewoon doen wat je leuk vindt.
2: En zolang wij het leuk blijven vinden, blijven het doen. We hebben afgesproken, als we het niet meer leuk vinden, dan kappen we er ook gewoon mee en dan gaan we niks doen. Hè.
0: Want als we echt gaan kijken, ook voor de Gebroeders Co, qua podiumervaring, hoe lang staan jullie inmiddels al op die bühne?
2: Vanaf 1997. Dat is behoorlijk lang, hè?
0: Dat is 30 jaar volgend jaar.
2: Ja.
0: En geldt dat voor jou ook, Gerard?
1: Ja, ik was er altijd bij, hè?
0: Ja.
2: Broeders Co, hè? Maar ik heb gewoon mijn kraakbeen in de linkse knie is ver weg. Is van het springen.
0: Ja, van het springen en die mensen gek maken.
2: Ja, maar soms hebben mensen niet in de gaten. We worden 20 optredens met carnaval of zo. En dan heb je wel eens dat mensen zelf een podium in elkaar timmeren. En dat is dan net de podiumdeel net 2 of 3 millimeter verschil. Of scheef.
0: Oh ja.
2: Dan sta jij dus gewoon een half uur lang scheef.
0: Zo'n soort verend podiumdeel waarvan je kan denken, hij kan ieder moment inzakken.
2: Ja, als je er iets van zegt, dan zeggen ze, ja, we zitten hier te zeuren, iedereen heeft erop gestaan. Ja, maar ja, op een gegeven moment spring jij gewoon scheef.
0: Maar carnaval, je begint er zelf over, de 11e van de 11e start dat natuurlijk weer. Doen jullie nog steeds 20 optredens, zeg maar, in die dagen, in die 5 dagen?
2: Ja.
0: Wauw.
2: Afgelopen jaar door 17. En dan, maar daar bij de laatste optreden zijn beelden van. Ik zal het niet laten zien, maar dan ben ik helemaal kapot. Hè?
0: Ja, en daarna is het een week lang uitslapen.
1: Ja,
0: en,
1: ja, op Curaçao. Dat is lekker.
0: Lekker bijkomen.
1: Zo is het.
0: Hey, Proud to be Found. Wat zijn de reacties?
2: Heel goede reacties. En ja, het is gewoon een single die... Maar ja, we hebben natuurlijk al die knallers van Zomerhit zijn nu allemaal hot.
0: Ja.
2: Dus ja, het is best moeilijk om daar een plekje bij te krijgen.
0: En als jullie zeggen, wat is dan de Zomerhit? Volgens jullie, qua Nederlandstalig?
1: Ja, zoals in zak
2: in de zee. Ja.
0: Rutger van Barneveld.
2: Ja, ik vind het wel sneu voor Justin. Want ja, die had natuurlijk eigenlijk Zomerhit te pakken. En dan kunnen ze allemaal zeggen, ja, nee, dat maakt niet uit, joh. Nee, er is maar één Zomerhit. En dat is maar één nummer één, zeg maar. En daar gaan mensen straks herinneren, zeg maar.
0: Ja, dan had Justin een soort van pre-Zomerhit.
1: Ja. Ja.
0: En uiteindelijk hoogzomer, midden in de vakantie, was het Rutger van Barneveld.
1: Dat is wel heel goed.
2: Ik gun het ze allemaal. Alleen Rutger is een mooi verhaal natuurlijk. Afgeserveerd door zijn platenmaatschappij. Ga lekker zelf iets doen. En is scoort aan nummer 1. En al die optredens, toch vind ik fantastisch. Ja.
0: Een soort van lange neus is het eigenlijk.
2: Ja, fantastisch.
0: Ja, en nu is het doorpakken geblazen. Dat is het belangrijkste. Het is de middagshow van Unity NL. Liedje overal te streamen en te downloaden. De nieuwste van de Gebroeders Co. Dit is Proud to be Found. Wij zijn

0: Bobby Fout met de Gebroeders Co. En zij zijn hier te gast in de studio van Unity NL. Mannen, wat gaat er dit jaar nog meer aankomen? Als we even gaan kijken naar de komende maanden. Misschien al wel een beetje voorsorteren. Toch weer op carnaval, waar jullie natuurlijk ook onbekend staan.
1: Ja, we trekken deze gewoon door, denk ik. Die is net uit, hè. Dus ja. We kunnen niet weer een nieuwe single gaan maken. We zijn wel nieuws bezig, maar die komt niet dit jaar uit, denk ik.
0: Oké, maar zeggen jullie, er is inspiratie voor het een en het ander. Zou dit een liedje kunnen zijn die het met carnaval nog een keertje heel goed zou kunnen doen? Zeker. Een soort van opleving?
1: Jij bedoelt Proud to be Fout?
0: Ja.
1: Natuurlijk, die gaan we nou pas promoten overal, hè?
0: Ja.
1: Dat gaat gewoon hartstikke goed komen volgens mij. Iedereen wil natuurlijk verkleed zijn en zo fout mogelijk met carnaval.
0: Dus klopt.
1: Dat is één koppertje volgens mij.
0: Gewoon fout, gezellig en iedereen die dit dan uit volle borst mee gaat zingen.
1: Dat hopen wij, ja.
0: Hey, het is vandaag donderdag, komend weekend. Wat gaat er allemaal gebeuren? Waar staan jullie?
1: We staan morgen in Makkinga.
2: Lekker dicht bij de
0: Friesland, denk ik.
1: Ja, dat is 8 uur rij of zo.
2: Eentje weg.
1: Er was ook iets bij gaan. Er is Warnsveld.
2: Oh.
1: Dus dat is een beetje in de achterhoek,
0: het oosten,
1: volgens mij, ergens. Dus we zijn toch lekker weer op weg, joh.
0: Gewoon lekker druk en lekker bezig. Volgend jaar dus een soort van jubileum.
1: Ja, 25 jaar toeter en we hopen dat we daar snel iets over kunnen vertellen.
0: Ja, ik ben heel erg benieuwd. Even een klein tipje van de sluier. Is er iets waarvan jullie zeggen dat kunnen we of mogen we nu alvast eventjes verklappen?
2: Nee.
1: Met die toeter bedoel je? Met die toeter?
0: Ja?
1: Nee, je weet nog niks. We zijn nog maar bezig.
0: Het staat nog in de kinderschoenen.
1: Ja.
0: Ik ga er nog eentje van jullie draaien. En toen ik zei, dat gaat een woord. Het eerste wat jullie zeiden, dat is een echte radioplaat.
1: Ja, die is gemaakt. Wij komen heel vaak op Curaçao. En op een gegeven moment dachten wij, we moeten eigenlijk een soort promotieliedje maken voor Curaçao.
0: Ja.
1: Dus we zijn met de plastic VVD bezig geweest daar zo. En, dat is eigenlijk niks geworden. Maar het is wel een geweldige plaat, een draaiplaat.
0: Leuk liedje.
1: Ja, ja, ja.
0: En een mooi eiland.
1: Ja,
0: prachtig. Cocktails, zonnestralen en wuivende palmbomen.
1: Ja, beter kan het niet hebben.
0: Ik vond het top dat jullie er waren.
1: Maar ja, bedankt voor de uitnodiging.
0: Succes met alles. En tot de volgende keer.
2: En draai die allemaal, hè.
0: Gaan we zeker doen. Ik zeg Proud to be Fout, de Gebroeders Co. Dit is Chillen op Curaçao.

0: Afro Bros, Sean Best, Billy Dans en Monk met Jij Bent Alles. En daarvoor Ton en Gerard, beter bekend als De Gebroeders Co. En Chillen op Curaçao. En op dit moment de dame die een paar weken geleden nog bij ons op het podium stond van Unity NL on Tour. En de laatste keer dat ze in de studio was. Ja, ik denk dat dat gewoon 3 jaar geleden is.
1: Dat heb je helemaal goed.
0: Het is Femke Hengeveld. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe is het met jou?
1: Het gaat hartstikke goed, Elmar.
0: Hoe was jouw zomer? Wat heb je uitgespookt?
1: Ik heb een heerlijke rustige zomer gehad. We zijn lekker op vakantie geweest. Aanbouw aan het huis gedaan. Ook wat druk geweest. Lekker opgetreden. Nieuwe muziek gemaakt. Al met al een heerlijke zomer.
0: Oké, de vakantie. Waar is die naartoe gegaan?
1: Lekker in Nederland gebleven. Dit jaar.
0: En dan op de camping? Of,
1: Ja, op de camping. We zijn tussendoor nog wel... we hebben een aanbouw gemaakt. Dus daar waren we mee bezig. Dus ja, dan moet je ergens keuzes maken. Dus vorig jaar gaan we weer naar het verre land. En dit jaar lekker in Nederland. Maar dat is goed te vertoeven, hè? Want we hadden hartstikke mooi weer. Dus
0: ik wou net zeggen, we hebben toch helemaal niks te klagen gehad dit jaar.
1: Weer, ja.
0: Gewoon
1: ja.
0: Helemaal goed. Ja, de afgelopen jaren wat minder gedaan qua muziek. Heb je ook minder opgetreden of is dat wel gewoon doorgegaan?
1: Dat is gewoon doorgegaan. De afgelopen 3 jaar niks. De balans van de laatste track die ik die uitgekomen 3 jaar geleden.
0: Klopt.
1: Had meer te maken met mijn man heel ziek is geweest. Mijn moeder overleden is. En ja, thuisfront had gewoon, staat nummer 1. Had meer... ze hadden we nodig. En dan staat de muziek en het plaatje uitbrengen even op nummer 2.
0: Wel heftig. Is dat dan lastig om dat stapje terug te doen en dan toch te denken van oké, de focus moet nu echt op wat anders?
1: Nee, is niet moeilijk. Nee, die keuze is, daar hoef ik helemaal niet over na te denken. Mijn gezin gaat altijd voor op nummer, die staat op nummer 1. En gezondheid staat ook op nummer 1. Dus we gaan gewoon weer lekker verder waar we gebleven zijn 3 jaar geleden. Ik vind het helemaal prima zo.
0: De draad weer opgepakt. Inmiddels onder de vleugels van Stef Eckel, die zijn eigen platenlabel heeft opgestart. Ja. Hoe is dat contact gelegd?
1: Dat is al een tijdje geleden. Wij zagen elkaar al wel met optredens. En de laatste keer nog elkaar gezien in Oostenrijk. Daar wat gekletst. En uiteindelijk, hij vertelde tegen mij dat hij me een hele goede zangeres vond. En hij zei of die ik niet... ik kom niet eens aan mijn woorden. Ik wil zoveel leuke dingen vertellen dat ik niet aan mijn woorden kom. Sorry jongens. Hij wilde dus mij bij zijn label. En uiteindelijk een leuk gesprek gehad. Vanaf de eerste seconde was dat gevoel al goed. Was de klik er. En heb ik in februari getikt bij zijn label.
0: Tof.
1: Ja, nee, echt ontzettend leuk. Nee, ik heb... Weet je, soms heb je sommige dingen die lopen zo in het leven. En het komt op je pad. Ik heb het niet naar gezocht. En ik vind het onwijs leuk. En echt een eer om daar met hem om aan die carrière te gaan bouwen.
0: Wat is hij dan van plan met Femke Hengeveld en de muzikale carrière van jou?
1: Ja, we gaan sowieso nieuwe singles uitbrengen. En dat hebben we eerst natuurlijk al op 1 juli uitgebracht. En iedereen wil natuurlijk dat hitje. Dat is natuurlijk heel makkelijk gezegd.

0: vrede of is die een soort van afgeschreven?
1: Heel eerlijk gezegd, afgeschreven.
0: Welke liedjes doe je nog wel uit het verleden eigenlijk?
1: Dans van Geluk samen met Dennis. Ik doe Hey. En soms nog was het Duizend Bange Nachten. Jij Alleen. En mijn nieuwe nummer.
0: Oh, er zit nog best wel wat in eigenlijk.
1: Ja. Er zit nog wel een aantal.
0: Maar wat vind je het leukste om te doen? Ik bedoel, wij hebben elkaar natuurlijk een maand geleden gezien bij Unity NL on Tour. Dus ik heb het gezien. Maar de mensen die jou al heel lang niet hebben gezien. Een half uur, Femke. Wat komt er voorbij?
1: Nou, er komt echt het Nederlandstalige volksmuziek voorbij. Dan komt er mijn eigen single natuurlijk voorbij. Dan komt een Kleine Vogel voorbij. Er komt een ABBA voorbij. Er komt een Proud Mary voorbij. Maar ook een C'est la vie of een... wat nog meer? Een Terug in de Tijd.
0: Nou, wacht eventjes. Jij sloot af bij ons met echt een heel mooi liedje. Door de Wind van Miss Montreal.
1: Ja.
0: Waar komt dat vandaan? Want dat is echt compleet wat anders. Maar dat liedje, je pakte hem wel van A tot Z.
1: Nou, dan zou ik zeggen, dat liedje dat slaat heel erg wel op mezelf. En het feit dat je iemand moet missen in je leven. En dat heeft voor mij nog wel een grote impact. Het gemis van mijn moeder, het gemis van mijn ouders. Het feit dat mijn man ziek is. Dan ben je heel erg wel bezig met wat toekomstplannen. En echt genieten van de kleine dingen. En daar gaat Door de Wind ook wel echt wel over. Dus ik vind dat als een heel mooi gebaar. Om dat dan als einde te doen. Gewoon dat je met z'n allen in eenheid bent. En het meezingt van ja, dat geeft mij kippenvel van top tot teen.
0: Is het dan eigenlijk dat je door dat soort gebeurtenissen een soort van met beide benen op de grond gezet wordt?
1: Ja.
0: En dat je beseft hoe klein het leven eigenlijk is?
1: Het leven is heel beperkelijk. Dus het kan morgen zo over zijn.
0: En wat vind je dan het mooiste van het leven? Is er iets waarvan je zegt van dit is wel voor mij typerend?
1: Nee, weet je, het is echt. Ik geniet echt van alle kleine dingen. Het feit dat ik met mijn kinderen door de stad heen loop en een ijsje ga halen. Of dat we met z'n allen met z'n vieren als gezin op het feestje zijn. Het feit dat laatst mijn kinderen waren mee met een optreden. Die gingen mee. Die wilden zo graag een keer mee. En heel vaak kon het niet. En dan was het dichtbij en toen kon het. En toen gingen we met ons gezin dan daarheen. En toen, die kinderen hebben zo genoten van ook die hele avond dat ze mij dan zo zien. Ik geniet dan van hun dat ze erbij kunnen zijn. Het feit dat je het met z'n allen kunt doen. Het feit dat mijn gezin altijd achter mij staat. En er altijd ook voor mij is. Ik denk dat het allerbelangrijkste is.
0: En andersom, hoe trots zijn zij op mama?
1: Nou, mijn kinderen kunnen soms echt met wel een nek omdraaien.
0: Die plakken je achter het behang.
1: Ja. Kun ik in je mond ding houden? Nou, ik denk dat ze onwijs trots zijn. Dat zijn ze ook echt. Maar ik denk dat ze ook wel er soms gek voor worden. Dat ik alle dagen, zelfs met het boodschappen doen neurie ik nog. Dus dat zit gewoon in mij. Dus ze zullen er soms wel knettergek van worden.
0: Kan je boos worden?
1: Ja, ik kan zeker wel boos worden.
0: Ook toch wel?
1: Maar dat is wel heel kort. Ja, dat is heel kort. Heel exclusief. En dan denk ik, wat zielig. Ja, nee, dan ga ik het heel gauw weer goed maken. Ik heb echt zo'n hekel aan ruzie maken.
0: Gewoon positief in het leven staan.
1: Ja, nee, dat sowieso. Echt.
0: Het nieuwe liedje, Femke.
1: Ja.
0: Het heet Feestje. Ja. Het klinkt al gezellig. Het is ook een hele vrolijke plaat.
1: Ja.
0: Hoe is deze tot stand gekomen?
1: Die is tot stand gekomen. Dat zou eigenlijk meer het tweede nummer zijn. Hè? Dus ik zou eerst met Ik Doe Wat Ik Wil komen. En ik wilde graag een plaat die gewoon ook bij mij als persoon past. Ik hou van een feestje maken. Alles wat er gebeurt. Wat er voor mij, bij mijn leven voorbij komt. Alle positieve dingen zijn voor mij zo belangrijk. Dus het leven is een feestje. Want maak er van elke dag maak er één. Want het is morgen is je niet beloofd.
0: Jeetje.
1: Dus maak een feestje. En daar gaat eigenlijk dit nummer over. Je praat over vroeg, je praat over nu. Maar ben bij elkaar, maak bij elkaar het feest waar je ook bent.
0: Gewoon een heel mooi liedje met een enorm positieve insteek.
1: Positieve vibe,
0: Overal te streamen en te downloaden. Feestje, de nieuwste Femke Hengeveld. We staan hier.

0: Blijft een mooi liedje, Mart Hoogkamer. En waarom zou ik nog zeggen? En Feestje, de nieuwste van Femke Hengeveld. En ja, als je het mij vraagt, maak meer in deze stijl.
1: Ga ik doen, Elma.
0: Lekker dit.
1: Ja, zeker. Nee. We gaan door met dit. Dus maak je niet druk.
0: Daar worden we blij aan. En vrolijk van. Ja, heb je al plannen? Ligt er wat klaar?
1: Ja, ik ben gisteren nog bij Stef geweest en het een en ander besproken. En we zijn al echt al achter het scherm heel druk bezig met nieuwe muziek. Dus er gaat gewoon heel snel weer wat nieuws aankomen.
0: Want hoeveel creatieve vrijheid heb jij?
1: Alles. Ik heb alle vrijheid die ik wil. Ja.
0: Dus als jij zegt, ik wil in oktober een ballad uitbrengen, dan kan dat. En als jij zegt, ik wil een enorm vrolijke plaat uitbrengen met allemaal accordeon en zo, dan is het ook oké. Okay.
1: Jawel, dat is wel oké. Maar hij geeft me wel advies. Kijk, hij zei van, het is niet heel handig om echt maar een zomerse plaat in november uit te komen natuurlijk. Maar die gedachte heb ik zelf natuurlijk ook wel.
0: Nee, tuurlijk.
1: Die brains heb ik zelf ook wel. Maar ik vind het wel heel goed dat hij meedenkt. Maar vrijheid om zelf te schrijven, om mensen te benaderen, om een nieuwe plaat te maken, om met ideeën te komen. Die vrijheid is er. En het is heel leuk om daar samen aan te bouwen en samen nieuwe muziek te maken.
0: Nou, super tof. Ja. Dus er gaat heel snel wat nieuws aankomen.
1: Ja, heel leuk.
0: En hoe zit het dan met jouw Duitse act?
1: Dat is knijterdruk in september, oktober.
0: Ja, want september, oktober, de maanden van, volgens mij tegenwoordig ook november, zijn natuurlijk Oktoberfesten.
1: Ja. Dat is echt bizar. Ja, dat blijft gewoon lekker doorgaan, Elmar. Dat is echt, die Duitse Oktoberfeesten, loopt wel iets terug, denk ik, aan het aantal feesten wat er is. Zijn hele veel groot al van de baan. Die stoppen ermee.
0: En wat is dan jouw alter ego, jouw naam?
1: Anita. Anita Schlagerparade, ja.
0: Word je wel eens aangesproken als Anita in plaats van Femke? Of?
1: Nee, dat is nooit geweest.
0: Oh,
1: nee.
0: Dat is fijn.
1: Nee, het was zelfs zo. Toen Stef mij voor het eerst zag, toen zei een vriend van hem... Ja, maar dat is die Anita, die heb jij gezien bij...
0: Anita Hengeveld.
1: Ja, die heb je gezien in Oostenrijk. Ach nee, joh, dat is haar niet. Zeg, ja, echt waar, dat was ik wel. Dus de mensen herkennen mij nog niet zo heel snel in Anita. Maar ik ben ook helemaal iemand anders, hè. Dat is ook wel heel leuk.
0: Ja, natuurlijk. Echt gewoon een complete metamorfose.
1: Ja, alter ego. Hey,
0: komend weekend, het is donderdagavond bijna.
1: Ja, dan hebben we Groningen staan, Apeldoorn. Ik kom ook nog bij, volgende week sta ik bij het Megapraatfestijn. Ook
0: leuk.
1: Wel heel erg leuk, ja. Nog wat televisiedingetjes wat er aankomt. Dus nee joh, ik heb er heel veel zin in.
0: Is de conclusie gewoon, het gaat mega lekker met Femke?
1: Ja, nee, het gaat echt goed. Ik vind het echt onwijs leuk. Dus ik mag niet klagen.
0: Voor meer over jou, waar ben jij online allemaal terug te vinden?
1: Femke.nl, op alle socials, Femke Hengeveld. Ja, zoek het op Google en je vindt me overal.
0: Ik wens jou een hele fijne avond.
1: Elmar, dankjewel dat ik er mag.
0: Tot de volgende. Ik ben heel erg benieuwd wat dat is, wat er dan momenteel aan zit te komen.
1: Ja, nou wacht maar af dan.
0: Nou, hou ons gewoon op de hoogte.
1: Ik hou je op de hoogte, Elmar.
0: Dan ben ik heel erg nieuwsgierig. We maken nog even een foto trouwens zometeen van Femke. Die ga je terugvinden online op Instagram en Facebook. Daar heten wij unitynl.nl. Eet smakelijk.
1: Jij ook zo.
0: Rij voorzichtig.
1: Tot gauw.
0: Gun me de liefde.

0: Jaarmarkt Leidendorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leidendorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leidendorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
1: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuws-app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De dood van de Bosnisch-Servische oorlogsmisdadiger Ratko Mladic roept verschillende reacties op. Het hoofd van het monument voor de massamoord in Srebrenica zegt dat zijn dood niet veel verandert. Volgens hem brengt het de doden niet terug. Mladic werd veroordeeld voor de genocide in Srebrenica in 1995, waarbij meer dan 8000 mannen en jongens werden vermoord. Hij overleed vandaag in het gevangenisziekenhuis in Scheveningen. Nationalistische politici in Servië hebben lovende woorden over hem en zeggen dat hij is vermoord. Voetbalbond UEFA wil FIFA-voorzitter Infantino voor de rechter brengen vanwege financieel wanbeleid. De UEFA doelt daarmee op het mislukte plan van Infantino om een deel van de WK-rechten bij investeerders onder te brengen. Er zijn documenten opgevraagd van de investeringsmaatschappij van Joshua Kushner, de broer van de schoonzoon van president Trump. Hij zou een van de grootste aandeelhouders worden en ruim 4 miljard euro aan de FIFA betalen. De UEFA vindt dat bedrag erg laag en vermoedt daarom fraude. Een man van 43 uit de regio Groningen heeft minstens 121 kinderen verwekt als zaaddonor. Uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat de man valse namen gebruikt en zijn zaad aanbiedt bij spermabanken en ook op sites waar wensmoeders naar een donor zoeken. Moeders van zijn kinderen voelen zich opgelicht en willen dat hij stopt. De 6e etappe van de Vuelta is gewonnen door Tadej Pogacar, die daarmee nog steeds aan de leiding gaat. Hij won in de sprint met gemak van de Spaanse Enrique Mas. Die wist Pogacar bij te houden op een gravelklim. De achtervolgers zaten er een flink stuk achter. De Vlaamse Ramses de Bruyne won van dat groepje en kwam als derde over de streep. Het weer, het is broeierig, warm en later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Daarbij is er ook kans op hagel. Morgen onweer en zon en dan een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ja, een drukke avondspits in onze regio. Veel dagelijkse files en een paar opvallende, zoals de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Den Hoorn en Knooppunt Hofli 12 kilometer met 20 minuten vertraging. A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en Harmelen 15 kilometer met 20 minuten oponthoud. De A16 dan Breda richting Rotterdam voor Rotterdam Prins Alexander bijna een half uur vertraging. En tenslotte de A16 Rotterdam-Breda tussen Rotterdam Feyenoord en Dordrecht Centrum 9 kilometer file met een half uur oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Unity.nl op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. De politie heeft de oproep om uit te kijken naar de vermiste vrouw uit Hillegom uitgebreid. Hege Oorbak van 51 is sinds de nacht van 22 op 23 augustus, afgelopen weekend dus, vermist. De politie zegt nu nieuwe aanwijzingen te hebben dat ze waarschijnlijk 's nachts naar het strand van Wassenaarse Slag is gegaan. Ze roept inwoners met camerabeelden op om die te controleren. Op onze website is een foto van de vrouw en haar auto te vinden. Wie mogelijk beelden van haar heeft, wordt verzocht om contact op te nemen met de politie. MBO Rijnland krijgt een Comeniusbeurs. En daarmee kunnen ze studenten leren omgaan met morele dilemma's in de zorg. De onderwijsorganisatie ontwikkelt samen met kennisinstituut Leiden Academy een vernieuwde onderwijsmodule voor 2 zorgopleidingen. De beurs van 50.000 euro komt daarbij goed van pas. En het skatepark aan het Sint-Nicolaaspad in Voorschoten wordt volgend jaar vernieuwd. Maar voordat er een definitief ontwerp wordt gekozen, kunnen skaters, jongeren en andere inwoners van Voorschoten meedenken over de nieuwe inrichting. Er is een speciale participatiemiddag en dat is op woensdagmiddag 9 september... waarin 3 partijen hun ideeën presenteren voor een vernieuwd skatepark. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vanavond en vannacht gaat het flink regenen en koelt het weinig af door alle bewolking. Het kwik blijft vannacht staan op 18 graden. Morgenochtend klaart het op, het wordt droog en de zon laat zich zien. En morgenmiddag gaat het dan weer regenen.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De files worden korter, maar het is nog altijd behoorlijk druk in het westen van het land. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Den Haag-Zuid en Knopend Hofvliet 8 kilometer file met een kwartier vertraging. A16 Rotterdam richting Breda. Voor Dordrecht 9 kilometer met een kwartier op onthoud. En tenslotte valt op de A20 Gouda Hoek van Holland in beide richtingen. Voor Moordrecht 5 minuten en richting Nieuwekerk aan de IJssel ook nog eens 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: De lekkerste hits van Nederland. Unity.nl. Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus Nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft een man uit Breda opgepakt voor meerdere verkrachtingen. Die vonden tussen 2001 en 2011 plaats rond Breda. De politie kwam de man van 58 op het spoor na DNA-verwantschapsonderzoek. Een directe match in de databank was er niet. Hij kwam in beeld via DNA van een familielid. De man is deze maand al opgepakt en de rechtbank heeft bepaald dat hij voorlopig langer blijft vastzitten. Een groep vrouwen probeert een massazaaddonor uit de regio Groningen te stoppen. De man van 43 heeft minstens 121 kinderen verwekt en mogelijk zijn het er nog meer. Hij doneerde aan diverse spermabanken, mogelijk ook in het buitenland, en zoekt via internet contact met vrouwen die graag een kind willen. Uit het onderzoek van Nieuwsuur vertelt journalist Jan Klein Nijenhuis.
2: Ja, wat we terughoren van die moeders is dat hij eigenlijk altijd heel erg kritisch was ten opzichte van massadonoren. Dus dat hij altijd zei van ik snap niet waarom mensen dat zouden willen worden. En dat hij heel vaak mensen ook verteld heeft van ja, als wij dan samen in zee gaan en jullie zouden een kind via mij krijgen, dat zou dan het zesde kind zijn. Maar dat heeft hij aan zoveel mensen verteld. Ja, hij heeft zich gewoon voorgelogen.
1: Een groep vrouwen die al een kind van hem heeft, voelt zich opgelicht en wil dat de man wordt gestopt. In de buurt van Berlijn zijn twee mensen gedood op een school. Een leerling van 18 werd gedood door vermoedelijk haar ex. De man van 30 die de dader wilde tegenhouden, overleefde dat niet. De verdachte is aangehouden. De Europese voetbalbond UEFA bereidt een strafzaak voor tegen FIFA-voorzitter Infantino. Aanleiding is zijn mislukte plan om de rechten van het WK te verkopen. Volgens de UEFA zouden de aandelen voor veel te weinig geld worden verkocht en is er daarom sprake van fraude. Het weer, het is broeierig warm en later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Daarbij is ook kans op hagel. Morgen onweer, maar ook zon, dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Rondje Regio.

0: Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. De politie heeft de oproep om uit te kijken naar de vermiste vrouw uit Hillegom uitgebreid. Hege Oorbak van 51 is sinds de nacht van 22 op 23 augustus, afgelopen weekend dus, vermist. De politie zegt nu nieuwe aanwijzingen te hebben dat ze waarschijnlijk 's nachts naar het strand van Wassenaarse Slag is gegaan. Ze roept inwoners met camerabeelden op om die te controleren. Op onze website is een foto van de vrouw en haar auto te vinden. Wie mogelijk beelden van haar heeft, wordt verzocht om contact op te nemen met de politie. MBO Rijnland krijgt een Comeniusbeurs. En daarmee kunnen ze studenten leren omgaan met morele dilemma's in de zorg. De onderwijsorganisatie ontwikkelt samen met kennisinstituut Leiden Academy een vernieuwde onderwijsmodule voor 2 zorgopleidingen. De beurs van 50.000 euro komt daarbij goed van pas. En het skatepark aan het Sint-Nicolaaspad in Voorschoten wordt volgend jaar vernieuwd. Maar voordat er een definitief ontwerp wordt gekozen, kunnen skaters, jongeren en andere inwoners van Voorschoten meedenken over de nieuwe inrichting. Er is een speciale participatiemiddag en dat is op woensdagmiddag 9 september... waarin 3 partijen hun ideeën presenteren voor een vernieuwd skatepark. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vanavond en vannacht gaat het flink regenen en koelt het weinig af door alle bewolking. Het kwik blijft vannacht staan op 18 graden. Morgenochtend klaart het op, het wordt droog en de zon laat zich zien. En morgenmiddag gaat het dan weer regenen.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental van de vloedgolven en overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar 389. Ook zijn er nog steeds honderden vermisten. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken ook enkele Nederlanders. Gisteren brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. De experts houden er rekening mee dat de opwarming van de aarde het smelten van de gletsjer heeft versneld. Een man van 58 uit Breda zit sinds begin deze maand vast voor meerdere verkrachtingen. Die waren tussen 2001 en 2011 rond Breda. De man kwam in beeld na DNA-onderzoek. De politie wist hem op het spoor te komen door DNA van een familielid. Voetbalbond UEFA wil FIFA-voorzitter Infantino voor de rechter brengen vanwege financieel wanbeleid. Het draait om het mislukte plan van Infantino om een deel van de WK-rechten bij investeerders onder te brengen. De UEFA heeft vermoedens van fraude, zegt deze onderzoeksjournalist.
2: Het bedrag waarvoor 20% van de aandelen in het toekomstige WK van de hand werd gedaan, hè, aan de schoonzoon van Donald Trump, 4,2 miljard. En dat wordt door specialisten toch gezien, hoe gek dat misschien ook klinkt, als een koopje. Dus dat bedrag is verdacht.
1: Er zijn documenten opgevraagd van de investeringsmaatschappij van Joshua Kushner, de broer van de schoonzoon van president Trump. Een deel van de hoge snelheidslijn blijft in 2028 en 2029 langer dicht dan verwacht. Dat meldt ProRail. Zo zal het stuk tussen Hoofddorp en Rotterdam maandlang afgesloten zijn. Bij een aantal viaducten zijn de herstelwerkzaamheden volgens de spoorbeheerder complexer dan eerder werd gedacht. ProRail denkt dat alles in 2031 hersteld is. Het weer broeierig warm en later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Daarbij is er ook kans op hagel. Morgen onweer, maar ook zon. Een graad of 22 wordt het dan. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Nu sta ik voor je.

0: Luister eens, Pikkie. Het was me weer een avondje.
1: Ja, dat was weer ouderwets gezellig, hè, Johnny?
0: Ja, man. Ik heb genoten. Maar ik ga zo wel lekker naar mijn bedje toe.
1: Ah, joh. Nog eentje dan.
0: Ach.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental van de vloedgolf en overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar 389. Ook zijn er nog steeds honderden vermisten. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn er ook enkele Nederlanders bij. Het Rode Kruis heeft giro nummer 6868 geopend om geld in te zamelen voor de slachtoffers.
2: We schatten zo in dat er sowieso 20 miljoen euro nodig is de komende tijd om echt duizenden mensen te helpen. Er zijn zoveel mensen die nu hun huis kwijt zijn, hun familieleden kwijt, al hun bezittingen kwijt. En ja, zij zijn echt afhankelijk van hulporganisaties als het Rode Kruis.
1: Ander nieuws dan. In Cameroen heerst woede na 8 moorden op vrouwen in ruim een week tijd. Het aantal moorden op vrouwen in het land stijgt al jaren. In de meeste gevallen werden de vrouwen vermoord door echtgenoten, familieleden of buren. Politici en beroemdheden in het land roepen de overheid op om meer te doen. SC Twente is door naar de hoofdfase van de Conference League. De club versloeg Karabach in Azerbeidzjan met 4-1. Dat was genoeg om de achterstand van de 0-1 nederlaag van de thuiswedstrijd weg te poetsen. Na reguliere speeltijd stond het 1-1, maar in de verlenging wist Twente 3 keer te scoren, mede dankzij spits Wout Weghorst. SC Twente stroomt nu direct door naar de competitiefase van de Conference League en is daarmee verzekerd van zeker 6 Europese wedstrijden. De Nederlandse hockeysters hebben de finale van het WK bereikt. In Amstelveen wonnen ze van België dankzij een treffer van Frederik Matla. De Belgen maakten het Oranje zeker in de eerste helft erg lastig. Vlak voor tijd scoorden de Belgische hockeysters, maar die goal werd afgekeurd. Maar dit is de 8e keer op rij dat de Nederlandse hockeysters de WK-finale bereiken. Die is zaterdag om 6:00 s'avonds. Argentinië of Australië wordt de tegenstander. Het weer, het is broeierig warm. Later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Morgen ook onweer, maar ook zon. Het wordt dan 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. ProRail is langer bezig met het laten herstellen van delen van de hoge snelheidslijn. Daardoor blijft het deel tussen Hoofddorp en Rotterdam in 2028 en 2029 langer dicht dan eerder gedacht. Op sommige plekken wordt de fundering van viaducten aangepast. In Sint-Petersburg is een Russische militair gedood door een autobom. Volgens Russische media was het slachtoffer een luitenant-kolonel die bij de luchtmacht zat. Zijn vrouw zat ook in de auto, zij raakte zwaar gewond. Sinds de inval van Rusland in Oekraïne zijn meerdere aanslagen gepleegd op hooggeplaatste militairen in Rusland. In enkele gevallen heeft Oekraïne de aanslag opgeëist. De Europese voetbalbond UEFA bereidt een strafzaak voor tegen FIFA-voorzitter Infantino. Aanleiding is zijn mislukte plan om de rechten van het WK te verkopen. Volgens de UEFA zou Infantino van plan zijn geweest om de aandelen voor veel te weinig geld te verkopen aan de broer van Jared Kushner, de schoonzoon. Dat is de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. Het is een opvallende wending, zegt onderzoeksjournalist Edwin Schoon.
2: Je kunt het zien dat de volgende stap in het strak trekken van de strop, als je het zo kan zeggen, beeldend om de nek van Infantino. Dit zijn strafrechtelijke stappen tegen de FIFA-voorzitter en nog nooit vertoond eigenlijk.
1: Ander nieuws dan. In ruim een week tijd zijn er in Cameroen zeker 8 vrouwen gedood. Politici en beroemdheden in het land roepen de overheid op om meer te doen om vrouwen en meisjes te beschermen. Het aantal vrouwen dat gedood wordt in Cameroen stijgt al jaren. Tussen januari en april dit jaar werden zeker 50 vrouwen vermoord. In het hele jaar daarvoor waren dat er 77. Mensenrechtenorganisaties verwijten de regering dat er te weinig wordt gedaan om de vrouwen te beschermen. Het weer, er trekken stevige onweersbuien over het land. Daarbij valt plaatselijk veel regen en soms ook hagel. Morgen eerst droog, in de middag wel weer wat buien. Het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is UnityNL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Zo'n 200 demonstranten hebben in de Spaanse exclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, maar tijdens het uitdelen van voedsel stak een groep inwoners een deel van het migrantenkamp in brand. De inwoners zijn boos dat er nog steeds migranten rondzwerven op straat, nadat vorige maand tienduizenden Marokkanen via zee naar Ceuta zwommen. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn 389 doden geteld. Maar er worden nog steeds honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten. Deskundigen zeggen dat de gletsjer die gisteren afbrak mogelijk een tikkende tijdbom was die onopgemerkt is gebleven. Femke Boeres-Bol heeft haar eigen Nederlands record op de 800 meter verpulverd. Bij de Diamond League-wedstrijd in Zürich liep ze de afstand in 1:54.71. Daarmee was ze 17e sneller dan vorige week vrijdag. Het was nog niet genoeg voor de winst. Haar Zwitserse concurrente Audrey Werro was nog iets sneller. En FC Twente en Ajax hebben zich allebei geplaatst voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland. Het werd in de Arena 5-3. En FC Twente moest een 1-0 achterstand tegen Karabach uit Azerbeidzjan wegpoetsen. Dat lukte in de verlenging. Het werd 4-1 in Azerbeidzjan, mede dankzij Wout Weghorst die eerder veel kritiek kreeg. En Nederland staat zaterdag in de finale van het WK Hockey. De hockeyvrouwen wisten met 1-0 te winnen van België. De wedstrijd zaterdag in Amstelveen is tegen Argentinië of Australië. Het weer, er trekken stevige onweersbuien over het land. Daarbij valt plaatselijk veel regen en soms ook hagel. Morgen eerst droog, maar 's middags wel weer buien met kans op onweer bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. Demonstranten hebben in de Spaanse enclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Europa heeft opnieuw een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Hij hangt straks op 36.000 kilometer hoogte boven de evenaar. Daar draait hij met de aarde mee en houdt hij onder meer wolken, noodweer, waterdamp, stof en rook boven Europa en Afrika in de gaten. Groot voordeel ten opzichte van oudere satellieten is dat deze onweer sneller herkent, waardoor mensen ook sneller kunnen worden gewaarschuwd voor naderend noodweer. FC Twente en Ajax hebben zich allebei geplaatst voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland. Het werd in de Arena 5-3. FC Twente moest een 1-0 achterstand tegen Karabach uit Azerbeidzjan wegpoetsen. Dat lukte in de verlenging. Het werd 4-1 in Azerbeidzjan, mede dankzij Wout Weghorst, die eerder veel kritiek kreeg. Het weer. Er trekken stevige onweersbuien over het land. Daarbij valt plaatselijk veel regen, soms ook hagel. Vannacht trekken de buien verder naar het noorden. Morgen begint droog. 'S Middags wel weer buien met kans op onweer en ook zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal

0: recept.
1: Dit is Jullie TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gebracht. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400 en er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Zo'n 200 demonstranten hebben in de Spaanse enclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden de weg naar het strand, waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, maar tijdens het uitdelen van voedsel stak een groep inwoners een deel van het migrantenkamp in brand. De inwoners zijn boos dat er nog steeds migranten rondzwerven op straat nadat vorige maand tienduizenden Marokkanen via zee naar Ceuta zwommen. Europa heeft opnieuw een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Hij hangt straks op 36.000 kilometer hoogte boven de Evenaar. Daar draait hij met de aarde mee en houdt hij onder meer wolken, noodweer en waterdamp boven Europa en Afrika in de gaten. Groot voordeel ten opzichte van oudere satellieten is dat deze onweer sneller herkent, waardoor mensen ook sneller kunnen worden gewaarschuwd voor naderend noodweer. Het weer, er trekken stevige onweersbuien over. Daarbij valt plaatselijk veel regen, soms ook hagel. De buien trekken uiteindelijk via het noorden het land uit. Later vanmiddag wel weer kans op buien, met kans op onweer ook. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.
3: Af en toe slaap je hier.